Zo is er in Madurodam de nationale kinderherdenking vanaf 6:30. Andere herdenkingen zijn onder meer in de Grote Kerk, op de Waalsdorpenvlakte en in Nieuwspoort. Een totaaloverzicht van alle herdenkingen vind je op denhaagfm.nl. De verdediging van de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia deelt voor de zitting geen nadere informatie over de zaak met de media. Dat laat zijn advocaat weten aan het ANP. De eerste zitting in de zaak is maandag bij de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou volgens justitie in het bezit zijn geweest van twee bijlen, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. De A12 richting Den Haag is het hele weekend dicht tussen Utrecht en Bodegraven. Het asfalt wordt vernieuwd. Verkeer moet rekening houden met een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. De weg wordt vanavond om 10:00 afgesloten, van knooppunt Oude Rijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. De verbindingswegen en de op- en afritten gaan al om 8:00 dicht. Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. De brand brak gisteravond even na 6:30 uit. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust en de situatie onder controle gekregen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Bewoners in Bezuidenhout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente gaat op zoek naar andere locaties, maar dat wordt niet makkelijk. Hoe dit is gegaan is voor mij een reden om weg te gaan uit de stad, zegt Jennifer Ploeg uit Bezuidenhout. Dan het weer. Het is de mooiste dag van de week met temperaturen tot 24 graden. Er is volop zon, weinig tot geen wolken en de wind is minder aanwezig dan gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op veel verschillende plekken in de stad zijn maandag herdenkingen. Er wordt stilgestaan bij mensen die zijn vermoord of zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Zo is er in Madurodam de nationale kinderherdenking vanaf 6:30. Andere herdenkingen zijn onder meer in de Grote Kerk, op de Waalsdorpenvlakte en in Nieuwspoort. Een totaal overzicht van alle herdenkingen vind je op denhaagfm.nl. De verdediging van de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia deelt voor de zitting geen nadere informatie over de zaak met de media. Dat laat zijn advocaat weten aan het ANP. De eerste zitting in de zaak is maandag bij de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou volgens justitie in het bezit zijn geweest van 2 bijlen... met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. De A12 richting Den Haag is het hele weekend dicht tussen Utrecht en Bodegraven. Het asfalt wordt vernieuwd. Verkeer moet rekening houden met een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. De weg wordt vanavond om 10:00 afgesloten, van knooppunt Oude Rijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. De verbindingswegen en de op- en afritten gaan al om 8:00 dicht. Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn 2 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. De brand brak gisteravond even na 6:30 uit. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust en de situatie onder controle gekregen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Bewoners in Bezuidenhout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente gaat op zoek naar andere locaties, maar dat wordt niet makkelijk. Hoe dit is gegaan, is voor mij een reden om weg te gaan uit de stad, zegt Jennifer Ploeg uit Bezuidenhout. Dan het weer. Het is de mooiste dag van de week met temperaturen tot 24 graden. Er is volop zon, weinig tot geen wolken en de wind is minder aanwezig dan gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op veel verschillende plekken in de stad zijn maandag herdenkingen. Er wordt stilgestaan bij mensen die zijn vermoord of zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Zo is er in Madurodam de nationale kinderherdenking vanaf 6:30. Andere herdenkingen zijn onder meer in de Grote Kerk, op de Waalsdorpenvlakte en in Nieuwspoort. Een totaal overzicht van alle herdenkingen vind je op denhaagfm.nl. De verdediging van de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia deelt voor de zitting geen nadere informatie over de zaak met de media. Dat laat zijn advocaat weten aan het ANP. De eerste zitting in de zaak is maandag bij de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou volgens justitie in het bezit zijn geweest van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. De A12 richting Den Haag is het hele weekend dicht tussen Utrecht en Bodegraven. Het asfalt wordt vernieuwd. Verkeer moet rekening houden met een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. De weg wordt vanavond om 10:00 afgesloten, van knooppunt Oude Rijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. De verbindingswegen en de op- en afritten gaan al om 8:00 dicht. Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. De brand brak gisteravond even na 6:30 uit. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust en de situatie onder controle gekregen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Bewoners in Bezuidenhout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente gaat op zoek naar andere locaties, maar dat wordt niet makkelijk. Hoe dit is gegaan is voor mij een reden om weg te gaan uit de stad, zegt Jennifer Ploeg uit Bezuidenhout. Dan het weer. Het is de mooiste dag van de week met temperaturen tot 24 graden. Er is volop zon, weinig tot geen wolken en de wind is minder aanwezig dan gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op veel verschillende plekken in de stad zijn maandag herdenkingen. Er wordt stilgestaan bij mensen die zijn vermoord of zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Zo is er in Madurodam de nationale kinderherdenking vanaf 6:30. Andere herdenkingen zijn onder meer in de Grote Kerk, op de Waalsdorpenvlakte en in Nieuwspoort. Een totaal overzicht van alle herdenkingen vind je op denhaagfm.nl. De verdediging van de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia deelt voor de zitting geen nadere informatie over de zaak met de media. Dat laat zijn advocaat weten aan het ANP. De eerste zitting in de zaak is maandag bij de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou volgens justitie in het bezit zijn geweest van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. De A12 richting Den Haag is het hele weekend dicht tussen Utrecht en Bodegraven. Het asfalt wordt vernieuwd. Verkeer moet rekening houden met een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. De weg wordt vanavond om 10:00 afgesloten, van knooppunt Oude Rijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. De verbindingswegen en de op- en afritten gaan al om 8:00 dicht. Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. De brand brak gisteravond even na 6:30 uit. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust en de situatie onder controle gekregen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Bewoners in Bezuidenhout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente gaat op zoek naar andere locaties, maar dat wordt niet makkelijk. Hoe dit is gegaan is voor mij een reden om weg te gaan uit de stad, zegt Jennifer Ploeg uit Bezuidenhout. Dan het weer. Het is de mooiste dag van de week met temperaturen tot 24 graden. Er is volop zon, weinig tot geen wolken en de wind is minder aanwezig dan gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. De brand brak gisteravond even na 6:30 uit. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust en de situatie onder controle gekregen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Bewoners in Bezuidenhout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente gaat op zoek naar andere locaties, maar dat wordt niet makkelijk. Hoe dit is gegaan is voor mij een reden om weg te gaan uit de stad, zegt Jennifer Ploeg uit Bezuidenhout. Dan het weer. Het is de mooiste dag van de week met temperaturen tot 24 graden. Er is volop zon, weinig tot geen wolken en de wind is minder aanwezig dan gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 7 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op veel verschillende plekken in de stad zijn maandag herdenkingen. Er wordt stilgestaan bij mensen die zijn vermoord of zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Zo is er in Madurodam de nationale kinderherdenking vanaf 6:30. Andere herdenkingen zijn onder meer in de Grote Kerk, op de Waalsdorpenvlakte en in Nieuwspoort. Een totaal overzicht van alle herdenkingen vind je op denhaagfm.nl. De verdediging van de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia deelt voor de zitting geen nadere informatie over de zaak met de media. Dat laat zijn advocaat weten aan het ANP. De eerste zitting in de zaak is maandag bij de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou volgens justitie in het bezit zijn geweest van twee bijlen, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. De A12 richting Den Haag is het hele weekend dicht tussen Utrecht en Bodegraven. Het asfalt wordt vernieuwd. Verkeer moet rekening houden met een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. De weg wordt vanavond om 10:00 afgesloten, van knooppunt Oude Rijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. De verbindingswegen en de op- en afritten gaan al om 8:00 dicht. Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink 8:00 dicht. Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig

0: hout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente gaat op zoek naar andere locaties, maar dat wordt niet makkelijk. Hoe dit is gegaan is voor mij een reden om weg te gaan uit de stad, zegt Jennifer Ploeg uit Bezuidenhout. Dan het weer. Het is de mooiste dag van de week met temperaturen tot 24 graden. Er is volop zon, weinig tot geen wolken en de wind is minder aanwezig dan gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhagfm.nl.
1: Het

0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op veel verschillende plekken in de stad zijn maandag herdenkingen. Er wordt stilgestaan bij mensen die zijn vermoord of zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Zo is er in Madurodam de nationale kinderherdenking vanaf 6:30. Andere herdenkingen zijn onder meer in de Grote Kerk, op de Waalsdorpenvlakte en in Nieuwspoort. Een totaal overzicht van alle herdenkingen vind je op denhaagfm.nl. De verdediging van de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia deelt voor de zitting geen nadere informatie over de zaak met de media. Dat laat zijn advocaat weten aan het ANP. De eerste zitting in de zaak is maandag bij de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou volgens justitie in het bezit zijn geweest van 2 bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziekheil. De A12 richting Den Haag is het hele weekend dicht tussen Utrecht en Bodegraven. Het asfalt wordt vernieuwd. Verkeer moet rekening houden met een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. De weg wordt vanavond om 10:00 afgesloten, van knooppunt Oude Rijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. De verbindingswegen en de op- en afritten gaan al om 8:00 dicht. Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn 2 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. De brand brak gisteravond even na 6:30 uit. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust en de situatie onder controle gekregen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Bewoners in Bezuidenhout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente Bezuidenhout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente gaat op zoek naar andere locaties,

0: gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
1: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
2: Ja, Lenio is ook in de building.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, goedemorgen op deze regenachtige morgen.
3: Ja. Geen wind hoor.
2: Nee, geen wind.
4: Je hoorde ook het nieuws van gisteren. Het wordt vandaag geen 24 graden.
2: Nee, ik wilde het zeggen. Volgens mij is het oud nieuws.
4: Ja, nee, dat is oud nieuws.
2: Het is ook oud nieuws. Ja. Vooral ook omdat er wordt gepraat over onraks. En ik werd er heel blij mee.
3: Ondergrondse containers.
2: Ondergrondse containers. Dat is een heel discussiepunt in mijn wijk.
4: Ja, wat vind jij ervan?
2: Ik wil heel graag eentje hebben, want wij hebben er geen. Dus bij ons ligt elke woensdag al het vuilnis over.
3: Ja, dat is echt niet. Het voelt zo old school alles nog buiten gooien.
2: Ja, een beetje smerig, hè. Ja, hey, maar even een checkmomentje voordat ik helemaal een heel pleidooi begin over onderwijs. Hoe was jullie week?
3: Begin maar.
4: Wisselend. Wisselend. Was veel feest.
2: Ja. Ja, want je was woensdag ADO-huldiging.
4: Ja, was ik ook nog even langs. En natuurlijk Koningsdag, nacht. En we hadden ook de dag daarvoor.
2: Oh my god, ja, dat was ik helemaal vergeten. Flash aan me voorbij gegaan.
4: Dat was ook nog vorige week was dat inderdaad. Dus nee, veel bezig geweest. Toen ook een beetje ziek geweest. En gisteren lekker om 10:30 met mijn bedje. En fris en fruitig hier.
2: Netjes.
3: Verstandige man.
2: Jij, Leen?
3: Ik was gisteren in Amsterdam.
2: Amsterdam. Ik toevallig ook.
3: Ik was voor een shooting voor Mars.
2: Mars.
3: Of de social media shooting.
2: De Mars.
3: Ik wist niet dat M&M valt onder Mars. Ja. Wist je dat?
2: Valt dat onder Mars?
3: Wist ik niet. Ja, wist ik niet.
2: Snickers ook of niet?
3: Ja, volgens mij wel.
4: Heel veel valt onder Mars.
2: Nice.
4: Mars is zeg maar de Coca-Cola van...
2: Van de snoepjes.
3: Ja, want Fanta en al die dingen vallen ook onder de Coca-Cola.
4: Ja, Sprite.
3: Geniaal eigenlijk. Ja.
2: Hé, hey, maar om jullie ochtend goed te starten, lieve luisteraars, gaan we natuurlijk even beginnen met een ochtendnummertje.
5: All right, we're gonna do it once more. And this time, no mistakes. 1, 2, 3, 4.

0: the stars were shining bright.
1: But now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
2: So say good morning!
1: Ah, good morning! Sunbeams will soon smile.
3: Good morning, good morning to you.
4: Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning. Oh, I'm sorry, I thought we were still going.
5: Ja, want het is vandaag namelijk 2 mei 2026.
6: Damn.
5: Gaat snel, hè, de tijd.
6: Ja, waar is
5: wauw.
6: Tijd?
5: Wauw.
6: Ik ben hel van jaar bijna.
5: Mijn god, begin niet al.
7: We zijn bijna halverwege.
5: Hey, om je dag goed te beginnen hebben we natuurlijk...
7: Is
5: nee, zeg dat nou niet.
6: 3 weken goede weer gehad.
5: Zeg dat nou niet.
6: 3 weken goede weer gehad.
5: Mijn hart helpt met dit weer. En kijk dan hoe regenachtig. Vanavond onweer.
6: Oh jee, alweer.
7: Geloof ik niet in.
5: Nou!
6: Niet in onweer.
5: Oké, okay, maar laten we beginnen met goed nieuws. Okay. Want anders is mijn hele bui meteen weg voor de hele uitzending. Dat is niet de bedoeling.
6: Nee, nice.
5: Den Haag is namelijk onderdeel van een nieuw nationaal park. Ruim 18.000 hectare aan groen. En de groengebieden in de stad horen voortaan namelijk bij Nationaal Park Hollandse Duinen. En dat is van de Hoek van Holland tot Hillegom. Onderdeel van het Nationaal Park zijn bijvoorbeeld Westduinpark, Landgoed Klingendaal, Haagse Bos. En ja, de minister van Natuur, Jamie van Essen, heeft de kustgebieden die titel gegeven. Wat vinden we ervan?
7: Vind ik mooi.
5: We hebben heel veel natuur.
6: Veel meer natuur dan normaal.
5: Ja, we zijn het 22e nationale park.
7: Ja, maar Den Haag heeft mede met die hele duinstrook ook gewoon het meeste groen in de stad. De groenste stad van Nederland.
5: Tof, hè?
6: Den Haag.
5: Ja. Ja. Cool. Ik zou het niet zeggen in de stad, maar
7: je hebt
5: eromheen.
7: Je hebt ook nog wel een aantal grote parken, zoals het Zuiderpark en dingen. Maar door de duinen hebben wij heel veel groen.
5: Mooi, hè? Ik vind het wel mooi.
7: Krijgen we meer subsidies, kunnen we het beter onderhouden.
5: Ze hebben ongeveer 60 partners, waarvan de kern bestaat uit Dunea, Staatsbosbeheer, provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap van Delfland. En zo zullen er wel 7000 verschillende soorten dieren die in het gebied leven worden beschermd. En dat gaat dan ook, ze zetten zich echt in dat alle stukjes groen één groot gebied worden. En dat is alleen maar beter. Voor de stad en voor de inwoners en voor de wandelaars, fietsers, iedereen die ervan houdt.
7: Nice.
5: In natuurgebieden van Madestein en Okkenburg werkt de gemeente al aan verbeteringen voor mens en natuur. Hoe ze dat dan netjes brengen. Chique, hè?
6: Stap voor stap. Stap voor stap doen ze dat.
5: Stap voor stap.
6: Toch? Ja,
5: Ander leuk nieuws is ook namelijk de Dolomina's eren zorgarbeid van vrouwen met dolle poppenactie.
6: Oh.
5: Want zorg is werk. Ja, de draagzakken met poppen, het is normaal gezien speel.
7: Hallo?
5: Hallo?
6: Oh.
5: Speel.

0: goed voor kinderen. Vandaag hangen ze echter aan mannelijke standbeelden in het centrum. Oh, het is weer begonnen. Op de dag van de arbeid vragen de Dolomina's aandacht voor het werk van vrouwen dat vaak buiten beeld blijft. Zorg, opvoeding, huishoudelijk en emotioneel werk. De dag van de arbeid is, als het goed is, vandaag.
1: Gisteren?
0: Was dat gisteren?
2: Ja, voor mij gisteren. Ja.
0: Oh, gisteren.
3: Volgens mij is alleen in Europa, alleen in Nederland en Denemarken waar niet gevierd wordt.
0: Oh, nou, zijn ze geklommen in 3 Haagse standbeelden. De beelden van Haagse Harry, Louis, Couperus en Thorbecke. En hebben ze aangekleed met een draagdoek en een babypop. Ja, ja. En is er een statement bijgezet? Geen held zonder verzorg. Verzorger. Ja. Verzorgster. Zorg is werk. Nou, ik vind het wel leuk. Vrouwen. Ja, toch?
1: Ja, ze foto's gemaakt ervan?
0: Ja, altijd toch?
1: Natuurlijk.
0: Ja.
3: Ik zag ook Dolomina's in andere steden waar ze vrouwennamen op de Herengracht hadden ze de damesgracht opgeplakt.
0: Echt? Nice. Oh, dat is ook leuk.
3: Ja, vond ik ook leuk.
1: Shout-out naar de vrouwen.
0: Om de ochtend lekker te beginnen, gaan we beginnen met muziek. Een nummer van de Haagse Showlist. En de Haagse Showlist heb ik vandaag klaarstaan. En het eerste nummer waarmee we beginnen is een beetje wavy-achtig. We hebben hem al vaker gedraaid. BND met Paarse Licht.

0: Ja, en dat was Paarse Licht van BJRD. En als we het al zo op de achtergrond horen... ik weet niet of je het hoort eigenlijk op de radio... het koffieapparaat, hoor je wel, toch? Ja. Ja, je hoort het heel goed. Want we zijn hier gewoon lekker warm koffietjes aan het... Hoe zeg je dat? Koffie... Oh, sorry. Ja, koffietjes aan het...
1: Zetten.
0: Koffie zetten.
2: Ja, koffie aan het leuten.
0: Ik zei op de socials, zei ik zo... Ja, wat was nou, broodje in je mik of zo, ontbijtje in je mik? Maar in je mik is toch is niet Haags, volgens mij. Zal ik ineens te bedenken.
3: Je mik?
4: Is toch Rotterdam?
0: Nee, ja, toch?
4: Nee, ja.
2: Zal ik...
0: Ik denk, ja, we gaan nu toch naar het lesje Haags. Dus dan denk ik van, ja, toch even die dubbele check. Bakkie pleur weet ik wel dat het gewoon Haags is. Dat kan niet anders.
4: Ja, precies.
0: Bakkie pleur.
4: In je mik douwen, toch?
0: In je mik douwen.
4: Maar wel, voor mij is dat het.
0: Ja, ontbijtje in je mik. Volgens mij is het Rotterdams, ja.
4: Wat ik zeg, maar
0: ik ben heel slecht. Heftig.
3: Heftig al.
0: Heftig al.
4: Dat is Amsterdams.
0: Nee, dat is niet Amsterdams.
4: Heftig ouwe.
0: Heftig. Zie je, voel je weer die kaak?
4: Ja,
0: zo gaat het, hè. Als je een lesje Haags krijgt, dan gaat je kaak omlaag. En dan moet je eigenlijk alles wat er boven zit qua spieren moet je ontspannen.
4: Als een beetje laten hangen zo.
0: Een beetje laten hangen zo.
2: In je mik is uit 020.
4: Ja, in Rotterdam.
0: Oh, kijk, zie je.
2: Amsterdamse straattaal wordt mixers gebruikt voor maag of buik.
0: Lastig. Ja, moet ik daar toch...
2: De gat van.
0: Ik
2: wordt achter een blablazer.
0: Ik denk, wat hoor ik toch allemaal van geluiden, joh?
2: De piep gaat opstaan.
0: De piep begint. Woe. Hey, maar nu dat we het toch hebben over wat wel Haags is en niet Haags is, gaan we toch wel even.
5: En ik zeg, lul Haags met me. Even Haags met me.
0: Ja, we gaan even Haags met je lullen, want het is weer zaterdag... en dat betekent tijd voor Haagse les met Willem. Dus Willem zegt woord en wij, Lenio en ik, moeten dan gaan raden wat het betekent. Maar de betekenis is meestal ook in het Haags. Dus dat is altijd heel erg... laat ik zo zeggen, we hebben het samen geprobeerd.
4: Vorige keer 2 keer gefaald, volgens mij.
0: Nee. Was geen succes. Geen succes.
2: Ik zal er eentje doen.
0: Ik ben benieuwd.
2: Ik ga er eentje doen en er staat geen Haagse ding achter. Dus deze zou je kunnen weten.
0: Oh.
4: Ja, kunnen raden.
2: Kunnen raden.
0: Raden.
2: Wat betekent flappen?
4: Flappen. Ik denk echt gelijk vies, sorry. Dat mag. Vagina lippen.
2: Nee. Flappen. Ah, je zit ergens in de buurt.
4: Flappen. Iets met misschien hangende... Ik vind het vel. Iets met vel.
2: Nee.
0: Ik dacht aan kletsen, maar...
2: Of flappen. Nee, dat is kleppen.
0: Ja, kleppen.
4: Geld? Met geld...
2: Nee.
4: Oh, god, flappen.
2: Maar flappen is...
4: Kan je het in de zin gebruiken?
2: Het is een werkwoord.
4: Ik flap, jij flappen.
2: Ik ga zo meteen even... jongens, ik moet echt naar huis. Ik moet even thuis gaan flappen.
0: Oh, dit klinkt nog erger.
4: Thuis gaan flappen.
0: Oh, wat erg. Ik krijg gewoon error hiervan.
2: Je kan ook in de bosjes flappen. Je kan
4: aftrekken.
2: Nee.
0: Oh, joh.
2: Je kan
0: plassen. Je moet gewoon naar het toilet.
2: Ik kan het echt. Ja, als je lef hebt, kan je het overal doen.
4: Poepen.
2: Nee. Flappen. Je doet het ook met iemand anders.
4: Oh. Huh? Ik kan thuis even flappen.
2: Ja.
0: Oh, nu snap ik wel, maar is een beetje smerig.
2: Ja.
0: Is een beetje smerig.
2: Je zou hem kunnen vertalen als de horizontale tango dansen. Als je daarmee een beetje hebben. Wat hierachter staat, ga ik zo meteen wel buiten de uitzending zeggen.
0: Horizontale tango.
2: Ja, de horizontale tango.
4: Horizontale tango, love it.
0: Laten we het daarbij netjes houden. Ja. Nou, dan hebben jullie weer wat nieuws geleerd. Wat was het woord ook weer?
2: Flappen.
0: Flappen.
4: Flappen.
2: Dus ik gun iedereen dat ze vanavond lekker ligt te flappen.
0: Ja.
4: Juist.
0: Lekker even een dansje doen in je huis. Of buiten, of waar je maar wil. Als maar niet in mijn buurt is. Eeuw. Gewoon niet in mijn...
2: Niet in mijn aura.
0: Niet in mijn aura.
4: Ik was al de buurt met mijn eerste raad. Nice.
0: En we horen alles vandaag.
2: Ja, er gebeurt van alles.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Oké, heb je er nog eentje voor de lol?
2: Ja. Ja, wat is een Daankonijn?
0: Een Daankonijn?
4: Een Daankonijn.
0: Daankonijn. Daankonijn. Maar Daankonijnen bestaan.
2: Ja, maar het is ook een bijnaam.
0: Is het een persoon?
2: Het is een groep personen.
0: Groep personen, Daankonijn.
4: Hang jongeren in Duindorp.
2: Dat zou wel leuk zijn.
0: Oeh, dat zou wel goed zijn, Daankonijnen.
2: Nee, andere naam voor Daankonijn is Schollekop.
0: Scheveningers.
4: Scheveningers.
0: Ah, ja. Duinkonijnen. Ja, maar
2: Scholekop is
0: ook,
2: echt...
0: ook leuk nieuws. Hipfest komt terug.
4: Ja.
0: Maar in de Keizerstraat, zoals het hoort.
4: Nice. Ja, echt cool. Echt cool.
0: Dag voor Vlaggetjesdag zijn ze weer back.
1: Ik heb geen idee wat dat is, maar...
0: Hipfest is voor Vlaggetjesdag heb je dan allemaal optredens in de Keizerstraat. En dat, dat kon even niet. En dat kan dus nu wel.
4: Nice.
0: Is het weg geweest
4: heel lang?
0: Nee, het was er wel, maar andere locatie.
4: Oh, dus officieel terug naar de juiste locatie. Waar was het dan?
0: Nou, vorig jaar was het natuurlijk de NAVO-top. En toen kon Vlaggetjesdag niet doorgaan zoals het normaal zou kunnen bestaan. Dus toen ging ze alternatieve dingen bedenken. En nu mag alles weer.
4: Was het maar een jaar geleden, de NAVO-top?
0: Ja.
4: Damn. Ja. Voelt langer. Veel gebeurt in een jaar.
0: Is kapot veel gebeurd, ja. Hey, we gaan even naar volgende. En dat is namelijk Pitch the Tune. Ik ga 3 nummers voorleggen bij onze lieve co-hosten. En dan gaan zij kijken wat ze ervan vinden.
4: Oeh, nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. En we beginnen eigenlijk met Chachalina. Ze is al eens een keer bij ons in de uitzending geweest. En toen heeft ze live opgetreden met haar salsa music. En ze staat ook heel vaak op de Grote Markt of op andere podia's.
4: Nice.
0: Ze heeft een nieuw liedje. Ik ga Mujeres Fuertes.
4: Fuertes, maar goed.
0: Fuertes. Oké, ik deed mijn best.
4: Ik ga de vrouwen dus, natuurlijk. Sterke vrouwen.
0: Sterke vrouwen. En Chachalina is gewoon een powerhouse Latin band. Een beetje mix Latin jazz.

0: Ja, dat kan dus.
1: Mujeres. Ik kom er niet eens meer uit, joh. Mujeres fuertes.
2: Yes.
1: Fuertes. Van Chachalina. Eerste reacties. Response.
2: Ja, leuk. Ah, nee, helemaal geen kritiek. Nee, zeker niet hoor. Maar ik vind het heel leuk. Je hoort wel de Europese taal. Zeg maar, het Spaans.
1: Ze is niet van een ander land dan Nederland.
2: Oh ja, ik heb precies. Ja. Dat hoor je wel.
1: Ja, I know. Ik wist dat je dit ging zeggen.
2: Ja, toch? Ja, maar ja, ik heb het zelf. Ik heb het zelf ook. Ik hoor zoals je hoort klinkt, ik ook, ja.
0: Nou, ik geef hem echt een 11 van de 10 punten.
1: Oh, dat is wel hoog.
0: Ik vind echt
1: hoog, hoog.
0: Ja. Dit is Chachalina is een van die bands die bewijst dat Den Haag echt alles heeft.
1: Mm. Ja, we hebben alle genres.
0: Ja, maar echt, je kan zich geen bedenken of er is ergens in Den Haag wel een beentje, want er ook zoveel culturen zijn. Ik vind dat mooi. Ja, daarom krijgt het extra punten.
2: Mooi gezegd.
1: Oké, extra punten. Oké. Volgende op de lijst is Planktoon. Hebben we een tijdje terug natuurlijk ook al een paar keer gedraaid. Ik vind hun muziek gewoon leuk. Maar ze benoemen het als synthpop, nederpop, indiepop of electropoëzie.
2: Damn.
1: Toen dacht ik, oké, wauw.
0: Maak een keuze.
1: Gewoon wow. Maar het is gewoon popmuziek. Ja. Overduidelijk, ze zeggen zelf met een eigen stem, eigen stijl, eigen verhaal. Van menselijk onvermogen tot boosheid en natuurlijk de liefde. Het is dansbaar, het poëtisch, stil en voluit.
0: Laat me horen.
1: Ja, en dit nummer heet Hoofd, Hart en Handen. Van Planktoon.

om te zeggen dat het goed komt. Om te zeggen het komt goed. Het komt goed omdat we het zeggen. Omdat we het zeggen komt het goed.

0: Ja, en dat was Plankton met hoofd, hart en handen. Wat vinden we ervan?
1: Ik ga eerst. Mensen hadden het ook niet van Nederlandse muziek hou. En dat is bullshit, want ik vind dit vind ik heel chill. Dit zou ik zelf ook wel gewoon heel relaxed.
0: Hou niet van Nederlands volk.
1: Ja, maar dit zou ik echt wel in het zonnetje op de fiets door de duinen deze tune aan.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: dus zomervibes.
1: Ja, best wel zomervibes, maar ook heel rustgevend. Dus ja. Ook echt zo'n nummertje eigenlijk alleen maar in de ochtend draait.
2: Ik zou ook dat zo stel me zelf voor in een festival en mijn ogen dicht en dan de muziek en dan denk ik. Ja, heerlijk. Ja,
0: ik weet niet of dat werkt op een festival.
1: Ik denk dat het best wel goed ligt aan het festival.
0: Met een live yoga sessie of zo.
1: Ik denk dat jij naar hele andere festivals gaat.
2: Andere festivals kennen wij deze, dat is misschien al.
1: Ik denk dat jullie echt naar hele andere festivals gaan, inderdaad.
2: Echt een vibe.
1: Wat doen zij op Defcon?
0: Ja, weet je, dat zou wel echt een combinatie zijn, joh. Oeh. Laatste nummer die ik voor jullie heb uitgezocht... is van Aniek Odom. Het is een beetje gek, want het staat wel tussen de Haagse muziek. Maar van origine is een soort van Belgisch-Amerikaanse multi-instrumentalist. Weet ik veel wat allemaal. Ze heeft overal gestaan, echt op heel veel festivals al. En ook heel veel ook gespeeld in de USA.
1: De USA?
0: Ja, maar ze heeft dus een master's degree van de Royal Conservatory of The Hague.
1: Hmm.
0: Ja, dus in principe een beetje geadopteerd Haags.
1: Ja,
0: maar ik vond het best wel een speciaal nummer. Dus daarom dacht ik van ja, weet je, waarom ook niet?
1: Gewoon doen. Mag je gewoon doen. Het is jouw show.
0: Okay. Het is How Can I Keep From Singing van Aniek Odom.

0: How Can I Keep From Singing van Aniek Odom. Ik vond het heel speciaal. Daarom dacht ik van, ja, ik wil het wel meenemen erin.
1: Ja, inderdaad. Ja. Niet wat ik zelf snel zou luisteren. Maar het is wel mooi.
2: Ik was echt aan het wachten op de Irish Fiddles die erachter is.
1: Ja, yes,
0: zat ik ook eigenlijk op te wachten. Ze komen niet, kan ik vertellen.
2: En ik vind het wel tof dat ze echt een beetje die oudere Engelse woorden gebruikt. Live it, give it, ja. The tempest. Ja,
1: ja,
2: ik vind dat gewoon heel tof. En ik, ja.
0: Soms zat ik er dus
2: en,
0: ook in.
2: En het is
0: dat
2: echt wel heel tof om die driestemmigheid uit één stem te horen.
1: Ja, ja, ik denk dat het meerdere is, maar het is één vrouw.
2: Ja, het is één, ja. Met verschillende tracks opgenomen. Ja, niet, ja, tracks.
1: Ja,
2: sporen. Verschillende sporen opgenomen. Maar ja, ik vind dat heel gaaf. En ik vind het ook mooi dat je er dan voor kiest om in deze tijd dit uit te brengen.
0: Ja, toch? Het is net even een hele andere manier van muziek maken.
2: En ook mensen, heel rustgevend.
1: Mensen blijven gewoon creatief zijn. Dat is heerlijk, man. Echt
0: fijn. Heerlijk.
1: Wat ik ook leuk vind, is ook dat er is altijd bij elke nummer die mensen, niet altijd, maar altijd mensen nummers uitbrengen, komt dat hele labtekst van dit is, daar is op gebaseerd. En het hele verhaal erachter.
0: Ja.
1: Want in principe is het gewoon een verhaaltje inderdaad, die mensen uitbrengen. Maar vind ik altijd wel mooi, dat ze de mensen, ja, ik gooi gewoon iets eruit en het komt wel goed.
0: Sommige mensen doen dat ook.
1: Ja.
0: Maar ja,
1: ik vond het leuk als mensen een beetje een tekst
0: hebben. Het is wel leuk als je een beetje...
1: Ja.
0: Je weet precies wat ik bedoel. Hey, we gaan weer een lesje volgen. En dit lesje is wel onze vroeger lesje. En we gaan terug in de tijd geschiedenis van Den Haag in. Want Lenio heeft deze keer weer een vroeger versie gevonden.
3: Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger...
0: Ja.
2: Hij heeft recht.
0: Lenio had er al zin in. Die werd al helemaal blij bij dit.
1: Super blij. Ja. Oh ja, het is, ik ben nieuw, ja, dus misschien hebben we dat al besproken. Maar ik ging dus over zoeken voor Bevrijdingsdag.
0: Ja.
1: En met het verzet en over vrouwen.
0: Oh, oké. Okay. Hebben we nog niet gehad. Want vorig jaar hadden we geen show tijdens 5 mei.
1: Hm. Over Hanni Schaft.
0: Oh,
1: Hanni Schaft.
0: Kennen we niet.
2: Vertel.
0: Een hele speciale naam.
1: Het is wel leuk. Het is een van de bekendste verzetsvrouwen. Ze studeerde rechten en omdat ze zoveel had meegewerkt, werd ze helaas uiteindelijk wel geëxecuteerd in 1945. 3 weken voor de bevrijding. En dat was op Bloemendaal gebeurd. Niet in Den Haag helaas.
0: Oh.
1: Nee, nou, niet helaas eigenlijk, maar, maar het is wel...
0: Jammer dat je niet in Den Haag mee kon gaan.
1: Huh. Nee, maar ze is inderdaad, ze heeft heel veel betekend voor het verzet.
2: Nou, Hanni Schaft was ook heel jong, volgens mij.
0: Wat heeft ze een beetje gedaan voor het verzet dan?
2: Ze heeft, volgens mij is ze ooit een...
1: 25 was het trouwens.
2: Een Duitse officier doodgeschoten.
0: Zo jong? 25?
2: Nou, volgens mij in het begin van de oorlog heeft ze al ergens een Duitse officier schijnt uit te hebben.
0: Toevallig, straks gaan we het ook hebben in het derde uurtje. Gaan we bellen met iemand van het Nationaal Archief. En dan gaan we dus hebben over wat er gebeurde met de mensen die in het verzet zaten. En hoe er dan voor hun is gezorgd. Want ze hebben een speciale tentoonstelling daarover.
1: Nice. En ze was ook een slimme vrouw die zichzelf altijd mooi maakte.
0: Ja.
1: Voordat of dat ze deed om mannen te leiden. En ook gewoon sowieso, maar ze zegt ook van... I'll die clean and beautiful.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is wel een goede quote, hoor.
1: Ik vrouw die hun schoonheid gebruiken. Als wapen vind ik echt...
0: Ja, maar ook heel veel mensen beseffen niet dat er in het verzet dus heel veel vrouwen zaten. Ja. Niet alleen de man die in het verzet zat, maar ook de vrouw van het gezin zat ook in het verzet. Want als er wat ging gebeuren, kon zij ook worden opgepakt.
1: 1/3 van de verzet was ook een van vrouwen. Was
0: gek, hè? Ik vind dat wel een ding, ja.
2: Ja, vrouwen vielen ook minder op. Mannen werden meer gezien als gevaarlijk. En in die tijd waren vrouwen, dat zijn vrouwen, wat gaan die daar?
1: Maar nou, ze deden zoveel.
2: Over de hele wereld, hè? Want in Engeland stonden ze allemaal in de fabriek te beuken. Al die vrouwen, omdat die mannen oorlog aan het voeren waren.
0: Ja. Wat een ding.
1: Die podcastgeschiedenis en zeiden soms over vrouwen, dat vind ik echt heerlijk. Die dingen die ze hebben gedaan.
2: Ja.
0: Ik zou een ander woord gebruiken dan heerlijk.
1: Heerlijk. Goed, heel goed.
0: Heel goed.
1: Ja, moet je
0: om naar te luisteren.
1: Heel interessant. Ja. En knap.
0: Hey, we gaan weer even naar muziek, want we zijn natuurlijk een radioprogramma. Het komt uit de Haagse bangerslijst. En dat is Godspeed van Future Hearts. Ja, toch?
2: Ja. Ga je gang.
1: Zo zelfzeker.
0: Gaan lekker even luisteren.

0: Ja, en dat was Godspeed van Future Hearts. Hier bij Den Haag FM 92.0. Bij je gezelligste ochtendshow van je weekend, namelijk...
1: Achterdaagse Duinen.
0: Bam, in je oor.
1: In je oor.
0: Dat klopt kapot raar. Ja, want we zijn natuurlijk wel een radioprogramma. Dus we hebben ook gewoon Haagse bangers. En elke keer kiezen we er ook echt specifiek voor... om alleen maar Haagse muziek te draaien. Tenzij iemand een favoriet nummer heeft wat niet Haags kan zijn.
2: Wat ben je toch flexibel?
0: Ja, moet wel toch. Ik kan niet zeggen van wat je favoriet, kies een Haagse artiest en je weet niet welke. En dan zeg ik, nou ja, kies dan maar eentje uit je eigen assortiment.
2: Precies.
0: En daardoor hebben we Oostenrijks nummer gehad.
1: Ja, wat is Gypsy?
0: Nog? Gypsy.
2: Oh, nee, wacht, nee. Oh, zo nee.
1: Roma Sinti nummer.
0: Roma Sinti.
2: Of
0: Roma Sinti nummer.
2: Het loopvolk, is dat weer?
0: Loopvolk.
2: Reisvolk, travel.
1: Nomaden.
2: Ja, maar dan mag je zeggen toch...
0: De travel community. We mogen niet het andere woord zeggen, want dat was beledigend.
1: Ik ging gelijk weer de mist in.
0: Ja. Nou ja, dat was meteen wel duidelijk, toch? Dan weten we meteen wat we niet mogen zeggen. Ja, ik wist dat niet.
1: Maar, nee. Dit heb ik al allemaal mensen uitgelegd.
0: Echt?
1: Nou, ja.
0: Maar dat is wel handig.
1: Ja, gewoon zo zijn. Dat is dus blijkbaar... Want niemand weet het. Ik denk, nou, dat is toch goed als we dat met z'n allen een beetje...
2: Ja, precies.
0: Ja, dat nomaden. Is wel even bewustwording.
2: Lopen namelijk gewoon nomaden.
0: Ja, nomaden.
2: Cool.
0: Een digital nomad. Dat is weer wat anders.
1: Dat is weer wat anders. Dat zijn influencer hipsters.
0: Ja.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Iets te bijzonder.
0: Hé, wij hebben een tijdje, tijdje terug hebben iemand in de uitzending gehad... en die was bezig met een speciaal project. En de laatste tijd hebben ze al een paar seminars gehad. En dit weekend staat een hele bekende artiest klaar in... Musicon voor een masterclass namelijk. En om wie artiest gaan we het dan hebben? Moola B. Ja.
2: Moola B.
0: Voor de liefhebbers geeft hij dus een gratis masterclass in Popcentrum Musicon. Hij groeide op in Schilderswijk. En ondanks alle tegenslagen heeft hij een onwijs succesvolle muziekcarrière. Miljoenen streams. En dat begon eigenlijk allemaal gewoon bij Musicon.
1: Ja,
0: en dat weten heel veel mensen niet, dat het daar echt gestart is.
2: Ja.
1: En hoe dan daar?
0: Hoe dan daar? Ze hebben daar een speciaal urban programma. Dan worden mensen begeleid in urban.
1: Ja, ik heb muziek voornamelijk alleen maar van rock en metal. Daar ken ik het voornamelijk van.
0: En Your Stage. En dan helpen ze mensen die wat meer in de spoken word zitten.
2: Heel veel,
0: rap en ja, toch?
2: Ze hebben heel veel opnaamplekjes. En dan kan je voor mij van euro kan je dus opnaamplek. Zo goedkoop mogelijk voor mensen te maken. Kun je dus zo'n locatie huren. En dan kan je daar gewoon oefenen of je ding opnemen.
0: Mooi, hè?
2: Ja. Het is echt heel goed gedaan.
1: Shout-out musical.
2: Ja, zeker. Shout-out aan.
0: En hij neemt het publiek dus mee op een persoonlijke reis naar het succes. Hij geeft antwoorden op vragen als hoe kom je aan optredens? Welke samenwerking maakt het verschil? Wat is er nodig om op een podium als Lowlands te komen te staan? De les begint om 3:30. Duurt een uur, toegang is gratis. Maar gezien Musicon, kijk, er kunnen niet 1000 mensen in. Dus je moet je van tevoren aanmelden. En dat kan via de website van Musicon. Dus stel, als je dat wil, is aankomende zondag... voor de liefhebbers van muziek.
1: Als in morgen...
0: Nee, is morgen. Ja, morgen.
2: Is er nog plek voor je?
0: Zal ik even kijken voor je?
2: Het zal me verbazen als er nog plek voor
0: je. Oh, nee, ik denk niet.
2: Nee, ik denk het toch niet. Nee, ja, Moola B. Ja, het is toch...
0: ja, ik zag hem ineens staan. Ik denk, ja, het is toch wel even handig om het te benoemen. Ja. Dat hij masterclass heeft.
2: Als je in de buurt van Moola B wil zijn, kan je daarin gaan.
0: Kan je buiten staan. Gewoon even buiten staan, als een fangirl. Hey, vanaf... zondag ook zondag, maar deze hoef je niet voor in te schrijven. Maar dan is onze populaire markt op de Lange Verhout weer terug.
1: De vrijheidsmarkt?
0: Nee.
1: De...
0: Jullie moeten dit kennen. Jullie moeten dit kennen, want het is echt iets waar iedereen altijd een beetje gaat strompelen. En
1: de
0: een beetje rond
1: lentemarkt.
0: En zoeken. Nee, de wekelijkse antiek- en boekenmarkt.
1: Oh, wat leuk. Maar als die wekelijks is.
0: Ja, maar die is dus in de winter is altijd een hele kleine markt op de donderdag. Maar zodra de lente komt, denkt iedereen, we gaan er weer voor.
2: Alle antiek naar buiten, alle boeken naar buiten.
0: En dan
2: mijn eigen
0: vanaf...
2: boeken, echt veel
0: ja, heel
2: leuk.
0: Veel boeken, oude schilderijtjes, stoelen.
2: Waar?
0: Lange Verhout.
2: Lange Verhout, sorry. Ik
0: Lange Verhout, hierachter. Sorry. Ja, ik weet dat je nog een beetje toerist bent in onze stad, maar jeetje meneetje.
1: Er zijn zoveel houtjes hier ook.
0: Oh, God, ja, de houtjes zijn in overvloed wel. Maar het is tussen 10 en 5 en dan staan er weer allemaal kramen met vintage en tweedehands spullen van duur tot goedkoop.
2: Nice.
0: Ja.
1: Vintage.
0: Is het. Net zoals de Action.
1: Action, ja.
0: De Action, de Action. Ja. Maar dus kan weer elke zondag staat het weer klaar. En dan is er 1 keer in het jaar is er de Haags Montmartre. Dat vind ik ook altijd wel heel leuk. Dan staat het helemaal vol, ook met allemaal schilderijen. En
1: ook met muziek dan toch?
0: Kunst en muziek. Ja, en lekker van die crepes kan je dan halen. Oh, ik heb er nu al zin in.
1: Ja.
0: nu al zin in. Oké, laten we even teruggaan naar het programma. Ja, wel iets heel serieus is namelijk aankomende maandag. Want hebben jullie al nagedacht over waar je gaat herdenken?
1: Ik doe dat meestal gewoon thuis.
0: Ah, oké.
1: En dan gewoon om 8 uur gewoon stil. 2 minuten.
2: Nee, ik had nooit over nagedacht over waar ik ga staan specifiek daarvoor. Meestal ben ik gewoon iets aan het doen en dan op een gegeven moment... Oh ja.
0: Oh, oké.
2: Ja, sorry. Dat is niet... Ik ben niet echt opgegroeid met... Ja, ik ben opgegroeid daarmee. Maar niet van... Ja. Familie doet dat niet zo erg van...
0: Met bewust herdenken.
2: Nee, we gaan wel stil zijn op dat moment. Ja. Maar het is niet...
0: Je kijkt ook niet die tv met dat je de hele uitzending van Amsterdam ziet.
2: Nee.
1: Oh, soms. Okay, ja, als ik thuis ben, kijk ik dat meestal wel.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook nog wel eens dat ik moest werken. Dan werk ik nog in de horeca. En dan stopten wij altijd. Dan
0: dat is wel zo netjes, toch?
2: Alles stopt ook.
1: Dan gingen wij gewoon op 10 minuten van tevoren elke tafel langs zeggen... Jongens, om 8 uur zijn we 2 minuten stil. En dan wij gaan voor de deur staan. En dan weet je, want altijd mooi weer.
0: Ja.
1: Weet je dat je mond moet houden.
0: Ja.
1: Vond ik altijd mooi.
2: Vond ik altijd mooi. Zo
0: netjes hoor.
2: Ja, vind ik echt mooi
0: gedaan. Dat is heel indrukwekkend. Ja. Maar voor de mensen die denken, wij willen wel ergens gaan herdenken. Kijk, ik ga naar de kinderherdenking bij Madurodam.
3: Mooi.
1: Ja, leuk.
2: Madurodam.
0: Ja, daar kon je gratis tickets voor krijgen als volwassenen. Dan zit je gewoon in een volwassenenvak. Chill. Kan ik dat ook eens meemaken?
2: Gewoon herdenken van de kinderen die...
0: Nee, gewoon, het is een herdenking voor kinderen. Dus de kinderen doen ook de speeches. En om dan te zien wat de connectie is tussen de generaties. Daarom hebben we zo meteen tweede uur ook een gesprek met de burgemeester van Madurodam. Ja. En lokale burgemeester over de kinderherdenking. Maar kan je daar niet bij zijn, dan zijn er ook heel veel andere plekken waar je dus wel kan herdenken. Je hebt bijvoorbeeld de Grote Kerk. Die heeft tussen 6:30 en 8:30. Die doet herinnert aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dan heb je Nieuwspoort. Die doen het tussen 11:30 en 12:30. Want die herinneren zich aan alle omgekomen journalisten, setters, koeriers en drukkers. Mm-hmm. Dus dat is een hele andere inzet. Dan heb je bij Hogeweg van Stolkpark heb je het monument Englandspiel. Is tussen 3:30 en 4:30. Daar wordt herinnerd aan de 54 gevallenen van het Englandspiel. In het Witte Huis achter het monument zat in de Tweede Wereldoorlog namelijk de Siegerheidsdienst.
1: Ja.
0: Dus ook heel indrukwekkend. Dan heb je tussen 5:30 en 6:30 op het Rabijn Maarseplein heb je de herdenking van het Joods monument. Mm-hmm. Dus de in Tweede Wereldoorlog gedeputeerde vermoorde Haagse Joden worden daar herdacht. Dan moet ik even goed kijken. Parallelweg bij station Hollandspoor tussen 8:15 en 8:30. Dan heb je de 12 Nederlandse gevangenen uit het Oranje Hotel die hier door de Duitsers uit wraak werden doodgeschoten. Dit gebeurde op 31 maart 1945. Wat vinden we er tot nu toe van? Ik heb er echt nog een paar, maar ik vind het gewoon belangrijk om te benoemen.
1: Ja,
2: indrukwekkend. Ga door.
0: Ja, toch? Ja. Een beetje een soort van... volgende is Carnegieplein.
1: Carnegieplein.
0: Van 8:15 tot 8:30. Het is een Haags herdenkingsmonument van 1940-1945. Herinnert zich aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dan heb je natuurlijk Koekamp. Van 8:30 tot 9:30. Is de herdenking van Internationaal Homo Monument. Dus alle LHBTIQ-plussers die in de wereld vervolgd of onderdrukt zijn vanwege hun geaardheid worden daar herdacht. Dan heb je het Sinta en Romi monument, waar we het vorige week ook over hadden. Op de Vondelstraat, op het pleintje, tussen 8:15 en 9:30... de 112 Sinti en Roma die op 16 mei 1945 uit Den Haag zijn weggevoerd, worden daar herdacht. Niet specifiek, ik weet niet specifiek of ze nog leven of niet. Dat weet je in de zin van, ze weten gewoon dat ze zijn weggevoerd. Ja. Dan heb je Provinciehuis, monument van de dwangarbeiders bij het Provinciehuis. De plek voor Haagse dwangarbeiders werden samengebracht voor transport naar Duitsland.
1: Hmm.
0: Dat was even een besefmoment van hoeveel, niet betrokken, maar hoe intens de hoe het was in Den Haag. De geschiedenis in de oorlog.
1: Hoeveel,
0: ik ben nog niet eens over mensen, de helft. Hè. Zo erg is dit.
1: Zoveel soorten mensen die zich toch op een bepaalde manier... ja, slachtoffer zijn geworden of zich soort van hebben ingezet voor de vrijheid en dingen. Ja,
0: ja. Ik heb ook nog Trekvlietplein. De 79 Haagse gemeenteambtenaren die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Dan hebben we nog de gedenksteen De Wissel. Alle slachtoffers van oorlogsgeweld, dat is wat meer algemener. Dan hebben we begraafplaats Westduin bij Ockenburgstraat. Is een monument voor de Steikelgroep en geallieerden. Dus de verzetsgroep, de Steikelgroep. In 1947 zijn op deze begraafplaats 33 omgekomen leden herbegraven. Ook zijn er houten kruisen geplaatst voor 10 slachtoffers uit deze groep. En van hen zijn de lichamen nooit meer gevonden. Dan heb je nog bevrijdingsmonument Loosduinen. 24 Loosduinse verzetstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven. Het Indiëmonument, 161 Haagse militairen die tussen 1945 en 1950 omkwamen bij de strijd Nederlands-Indië. Monument, oh, we zijn er bijna. Een monument Tesselsplein in Scheveningen. Inwoners van Scheveningen en de gebeurtenissen in de wijk Duindorp tijdens de Duitse bezetting en na de bevrijding. Want Scheveningen werd natuurlijk ontruimd voor de aanleg van het hele...
1: Scheveningen, heel Haagse hout.
0: Het Wehrgebied, hoe heet het ook weer? Het is, Sfeergebied?
1: Sfeergebied,
0: dat was het oorlogsgebied. En de Atlantikwal.
1: Ja.
0: En Waalsdorpervlakte is de meer dan 500 mensen die door de Duitse bezetters zijn doodgeschoten op de Waalsdorpervlakte.
1: Ja.
0: Dan hebben we Nationale Kinderherdenking. En de plaketslachtoffers W2, Heesterbuurt en omstreken. 24 burgers die zijn omgekomen toen op 1 januari 1945... toen een V2-raket kort na de lancering neerstortte. Kijk, en dan heb je Bezuidenhout ook, maar die doen de herdenking altijd op 3 maart. Want dan is ook het bombardement heeft plaatsgevonden.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Dus we hebben best wel...
2: Damn.
0: Ja, het is niet niks.
2: Ja, het is niet niks inderdaad.
0: Hè. Er is keuze, maar of je nou blij wordt van de keuze die er is... als er zoveel is.
1: Het is gewoon bizar. Wat, maar als je nu ook kijkt naar alle oorlogen die er zijn... en wat dat voor op andere plekken ook teweeg brengt.
0: Ja.
1: Ja, dat heeft hier ook gewoon allemaal plaatsgevonden. En als je kijkt hoeveel soorten leed daaruit voortstromen...
0: Ja. Heftig,
2: hè? Ja. Dan zei ik, vrijheid is een luxe, man.
0: Ja, vrijheid is echt een luxe. Daarom is heel belangrijk. Om niet helemaal de moed meteen naar beneden te trekken.
1: Oké,
2: niet helemaal.
0: Niet helemaal, we zijn er alweer, maar maakt niet uit.
1: Ga weer lachen.
0: We gaan naar de Certified Banger. En dan,
1: Certified Banger. Ja, ik had er dus net eentje in mijn hoofd, maar door dit verhaal kan ik die denk ik niet gaan doen.
0: Nee, oh.
1: Nee, dan dacht ik, ja, nee, dat slaat er niet goed. Alex zal me even aan jou laten zien.
2: Certified. Banger.
1: Certified Banger. Het is degene die ik heb gehighlight.
0: Okay.
1: Deze kwam laatst weer langs in mijn afspeellijst. En ik vind dit gewoon heel vet. Het is een band die is voortgekomen uit een andere band. Namelijk uit Nirvana. Toen Kurt Cobain zich had... En die had er geen zin meer in, om het zo te zeggen. Toen is de drummer van Nirvana is gitarist geworden en zanger. En die werd het van de Foo Fighters. Dus Dave Grohl.
2: Oh.
1: Dat is de drummer van Nirvana.
2: Okay.
1: Deze kwam voorbij. En dit nummer maakt me eigenlijk heel erg vrolijk. Het is Learn to Fly.
0: Maar dat is wel belangrijk in deze tijd, toch?
1: Het gaat gewoon over, je kijkt naar boven en wees een beetje gelukkig en learn to fly. Dus ik dacht, laten we die doen in plaats van die andere die ik had.
0: Wat was de andere? Nu ben ik wel benieuwd.
1: Die andere ga ik misschien... Die ga ik wel bewaren, want het is wel echt een soort banger.
0: Special, ja, nu ben ik benieuwd. Nu ben ik benieuwd.
1: Ja, cliffhanger voor jullie.
0: Cliffhanger.
1: Ik zal wel zeggen wanneer het tenminste.
0: Hey, we gaan luisteren naar Learn to Fly van Foo Fighters. De officiële Certified Banger van deze week.

0: Ja, en dat was Don't Make a Difference van Fuzzy Teeth en Plonky.
1: Ja, rock de pan uit op de naam.
0: Rock de pan uit.
1: Rock de pan uit.
0: Heerlijk, hè? Ja, ik mag nog geen hardstyle draaien, want daar is het te vroeg voor. Ja, dus daar hou ik rekening mee.
1: En we zijn vorige week zijn we het vergeten. Dus eigenlijk moeten we een derde uur twee keer hardstyle draaien.
0: Zijn we het vorige week vergeten?
1: We zijn het vorige week vergeten.
0: Oh, ja,
1: toen zei je, dit ga ik doen. En toen heb je het niet gedaan.
0: Oh. Echt? Ja. Schandalig.
1: Ja, maar, ja.
0: Waardoor raakte ik afgeleid? Spuigasten.
1: Ja.
0: Kan niet anders.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Geef gewoon hun de schuld. Maar...
1: het was wel waar.
0: Ja, dus wel waar toch? Ik krijg wel vaak afgeleid. Ja. Maar dan gaat het wat sneller. Hey, los daarvan. Zijn jullie al geweest naar de bekendste tuin van Klingendaal?
1: Ik ben niet in deze periode. Maar vorige periode ben ik geweest.
0: Ja?
2: Nope.
1: Ja. Nou, vorige periode ben ik geweest. Deze nog niet.
0: Niet?
2: Nee.
0: Ga je er, wil je er wel heen gaan of is het niet echt je ding?
2: Jawel. Groen mijn tuin bekijken? Ja, tuurlijk.
0: Nou ja, Japanse tuin toch? Met mooie. Het staat nu echt mooi in bloei. En je kan er tot en met 7 juni, dat is wel opletten, want tijd gaat heel snel. Dus elke dag tussen 10 en 8 kan je er naartoe en toegang is gratis. Dus dat is wel mooi. Als je een mooie dag uitkiest, niet vandaag.
2: Eigenlijk vandaag toch, juist rustiger.
1: Ja.
0: Nee, want dan kan je niet.
2: Bomvol zitten gisteren.
0: Nee, maar als er zon is, dan geniet je van de kleuren van de planten.
1: In de regen is ook mooi hoor.
2: Ja, de regen niet onderschatten, hè?
0: Oh, nou, oké, team up, hier zo, jeetje.
1: Nee,
0: I'm sorry.
1: Ik snap wat je zegt, maar de tuin is ook mooi in de regen.
0: Is ook mooi in de regen, maar je moet er wel van houden. Ik hou niet van regen.
2: Nee, ik snap het dan. De zon is sowieso veel mooier. Ja. Alles is mooi in de zon.
0: Ja, alles is mooi in de zon, dus waarom niet? Ja, hey, zometeen...
1: zo, zondag. Zo,
0: lekker rauw stemmetje hier zo. Ja. Zometeen in het volgende uur hebben... Wacht.
1: Het gaat...
2: Zometeen in het volgende uur hebben wij...
0: Ja, we hebben het volgende uur hebben we namelijk een interview met de burgemeester van... van Madurodam en lokale burgemeester over de nationale kinderherdenking. Wat 4 mei natuurlijk plaatsvindt. Daarna hebben we onze welgeëerde grote gasten, celebrities van Den Haag in de studio. Namelijk dragers.
1: Dragers.
0: Daar word ik helemaal blij van.
1: Ja.
0: En dan gaan we nog even bellen met het Nationaal Archief. En gaan we op Haagse avontuur naar Amare Vrijwilligersmarkt.
1: Ja, lopen, heerlijk.
0: Leuk, hè? Ja, gewoon lekker in de buurt. Ja. Heerlijk.
1: Ja.
0: Nu een beetje genieten van Have a Little Faith van Somje. En dan volgende uurtje gewoon lekker blijven hangen. Want wij blijven gewoon op je zender.
1: We blijven hier.
0: We blijven hier. We gaan niet weg. Nooit.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op veel verschillende plekken in de stad zijn maandag herdenkingen. Er wordt stilgestaan bij mensen die zijn vermoord of zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Zo is er in Madurodam de nationale kinderherdenking vanaf 6:30. Andere herdenkingen zijn onder meer in de Grote Kerk, op de Waalsdorpenvlakte en in Nieuwspoort. Een totaaloverzicht van alle herdenkingen vind je op denhaagfm.nl. De verdediging van de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia deelt voor de zitting geen nadere informatie over de zaak met de media. Dat laat zijn advocaat weten aan het ANP. De eerste zitting in de zaak is maandag bij de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou volgens justitie in het bezit zijn geweest van twee bijlen, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. De A12 richting Den Haag is het hele weekend dicht tussen Utrecht en Bodegraven. Het asfalt wordt vernieuwd. Verkeer moet rekening houden met een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. De weg wordt vanavond om 10:00 afgesloten, van knooppunt Oude Rijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. De verbindingswegen en de op- en afritten gaan al om 8:00 dicht. Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. De brand brak gisteravond even na 6:30 uit. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust en de situatie onder controle gekregen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Bewoners in Bezuidenhout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente gaat op zoek naar andere locaties, maar dat wordt niet makkelijk. Hoe dit is gegaan is voor mij een reden om weg te gaan uit de stad, zegt Jennifer Ploeg uit Bezuidenhout. Dan het weer. Het is de mooiste dag van de week met temperaturen tot 24 graden. Er is volop zon, weinig tot geen wolken en de wind is minder aanwezig dan gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
0: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
4: Wolken en de wind is minder aanwezig dan gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
0: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
5: Ja, en natuurlijk Coco Lely.

0: gelijk weer straks heen willen gaan.
1: Ja, niet helemaal, maar zodra je dat al, zodra je een beetje dat gezicht krijgt, dan weet ik al, oké, we gaan een hele andere kant op.
0: Weet je, kijk als een kleuter met snode plannen.
1: Ja, precies dat.
0: Dat vind ik zo'n mooie omschrijving van een blik.
1: Nee, hij kan niet verder, Leen.
2: Dat ga ik wel zo staan.
1: Ondertussen moet je dat wel weten, dat dit een beetje de limiet is van die standaard. Hey, we zitten in ons tweede uurtje ADHD. En dat betekent dat je even goed wakker moet worden met onze morningwekker. Want ja, het is gewoon tijd om op te staan. Ja,
0: wakker worden.
1: Wakker worden.

0: Ja, you gotta wake up, want het is gewoon al 9:05. En dat betekent gewoon dat wij al gewoon up and running, running zijn. Ja, up and running.
1: Al een tijdje.
0: Al een tijdje, al een uurtje.
1: En de eerste gasten druppelen ook al binnen.
0: Ja, lekker hè? Ja. Zo goed zo.
1: Druppelen, leuk. Regen. Ja. Hier vandaag gedacht.
0: Goed brugje. Ja. Hey, we hebben het natuurlijk bij ons in de stad altijd lekker over het versieren van dingen. En sowieso het versieren van dingen als het gaat om versiering.
1: Als in objecten.
0: Objecten, niet mensen. Ja. En stel als je het wel doet, altijd met consent, ja. Of course.
1: Nee, is nee.
0: Maar op 11 juli begint natuurlijk het WK voetbal. Maar dat houdt Oranje fans bij de Marktweg niet tegen. Nee. Want ze zijn er begonnen met bouwen. Want sinds 1988, het jaar dat Nederland Europees kampioen voetbal werd, verandert de Marktweg bij elk groot toernooi van Oranje in een Oranjestraat.
1: Ja.
0: Dus het versieren is niet alleen maar vlaggetjes, zoals je zou denken. Maar ze gaan helemaal los. De huizen worden bedekt met vlaggen, sjaals, posters, lampjes. Ze hebben oranje zeil gevonden ergens. Dat plakken ze vast aan elke woning. Dus als je dan de straat inrijdt, dan heb je een soort van hele beleving. Hebben jullie dat ooit wel eens gezien of niet?
2: De vlaggetjes?
0: Nee, de Marktweg. De Oranje Marktweg.
1: Ik ben er niet zelf geweest, maar ik heb de beelden wel gezien.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is wel mooi, toch?
2: Ik heb het niet gezien, nee.
0: Nee, maar toch niet?
2: Ik ben heel gecultureerd, hè? Dat weet je, dit. Kom op. I'm trying over.
0: Ik durf het gewoon niet eens meer aan je te vragen.
2: Misschien moet je eens een keer zeggen, Lene, kom, gaan daarheen en dan laat je me alles zien.
0: Ja, ja, is goed.
2: Beloof me dat.
0: Dan ga ik mee op tour. Dan word je mijn toerist. Moet ik dan ook zo'n vlaggetje vasthouden?
2: Ga op de fiets.
0: Gaan we op de fiets?
2: Oh, sorry, op de scooter. Sorry.
0: Nee, gaan we op de scooter en neem ik mijn vlaggetje mee. En dan gaan we zo rondlopen. En dan zeg ik, hier is deze persoon opgehangen.
2: Ja,
0: op het plein. Bij de plaats.
2: Hier is deze markt.
0: En hier is een vismarkt geweest ooit in een ver verleden. Kijk, dit was het plaatje.
2: Geef me niet erg, maar de hele Den Haag te gaan. Ik ben heel ongecultureerd.
0: Laten we het daarbij houden.
2: Ik heb geen cultuur van.
0: Ben je al eens naar Gevangenpoort gegaan? Dat is je start. Ja, dat wel.
2: Met school.
0: Oh, met school. Nee, maar dan moet je nog een keer.
2: Nee, ik moet nog een keer gaan.
0: Ja, want
2: kan me een ik kan een beetje vaag herinneren, maar het was een beetje creepy.
0: Ja, natuurlijk is het creepy. Het was een gevangenis.
2: Ja, oké, dat is
0: ja. Het is niet echt een leuke plek of zo.
2: Nee, dat is waar.
0: Nee, maar dat dus dan bij deze beloofd neem ik je eens een keer mee op een Haagse avontuur. Maar dan gewoon met tweetjes ga ik je de stad laten zien.
2: Een exclusieve VIP.
0: Exclusieve VIP-tour.
2: Ja, is goed.
0: Hey, laatst hadden wij in de show hadden we Tramspotter Daan.
2: Ja, ja.
0: Geweldige jongen, echt waar.
2: Ja, zo
0: schattig. Daan die is namelijk geïnterviewd door onze collega's van de Doordeweekse redactie, namelijk Michelle. En als je dus op Den Haag FM Instagram kijkt, dan zie je dus Daan gewoon shinen. Hoe leuk is dat? Ik word daar gewoon helemaal blij van. En de trambestuurders herkennen hem natuurlijk van ver, goed en vrolijk met de toeters en zwaaien altijd naar hem. En zijn uitspraak, taffes uniek, is nu eentje die bij ons in de hoofden moeten zitten. Ik vind dat wel leuk. Taf is uniek.
2: Taf is uniek.
0: Taf is uniek.
2: Taf is uniek.
0: Taf is uniek. Ja.
2: Heerlijk woord.
0: Heerlijk, toch?
2: Taf is uniek.
0: Ja, taf is uniek. Hey, we zitten in een radioprogramma, dus we gaan weer even naar muziek. We zitten een beetje te kijken. Muzika. En ik heb eigenlijk wel een beetje zin in een beetje punkrock-achtige...
2: Punkrock.
0: Van Bitchcoin.
2: Oh, nice. Wat een leuke naam.
0: Ja, leuk, hè? Leuk.
2: Bitchcoin.
0: Bitchcoin. Van Katie Bitchcoin. Bitchcoin. We wanna get ready.

0: Ja, en dat was Bitchcoin van Katie Bitchcoin hier op Den Haag FM 20.0. Dat Lenio ligt helemaal de teuk.
1: Ja, ik ben echt stil.
0: Dat is wel leuk, toch?
1: Ja, ik vind het wel heerlijk hoor.
0: Lekker een beetje tegendraads hebben we wel nodig in deze tijd af en toe.
1: Ja, ja toch? We hebben alles nodig in deze tijd.
0: Jawel. En nu dat we het daarover hebben, hebben we het natuurlijk ook over iets wat we heel hard nodig hebben. En dat is namelijk de Nationale Kinderherdenking. Die zal plaatsvinden op 4 mei. We hebben in de studio zitten Cato. En dat is de lokale burgemeester van Madurodam. Welkom.
1: Welkom.
2: Hi.
0: Ja, want jij bent onderdeel van het bestuur. Ja, hoe moet ik dat zien? Het bestuur van de burgemeesterschap in Madurodam?
2: Ja, zo ongeveer. Madurodam Kinderfonds heeft een het college van burgemeester en wethouders. En ik ben de lokale burgemeester.
0: En wat zijn dan een beetje je verantwoordelijkheden als lokale burgemeester?
2: Bij het Madurodam Kinderfonds kan je een aanvraag doen als stichting die met kinderen werkt. En die aanvragen worden vaak behandeld door de wethouders en de burgemeester van het college.
0: Oh, wauw.
2: En daarnaast doen we leuke dingetjes zoals dit. Of speechen, opwekken. en we moeten allemaal een challenge uitvoeren. Wat gewoon een evenement is waarin je iets goeds doet voor de samenleving.
0: Oh, dat is wel leuk. Mooi.
1: Wat voor challenge heb je al zelf gedaan?
0: Verzonnen? Of moet je hem nog verzinnen?
2: Nou, je doet het in een duo. Dus ik doe samen met Noah, een andere wethouder. Organiseren wij de vrijheidsmaaltijd op 5 mei op Malieveld.
1: Ja. Oh, Malieveld. Oh, ja, ja.
0: Wacht even. Daarvoor heb ik... Ja, ik had al speciaal de trui neergelegd. Maar het is een soort van niet zo warm. Dus ik had al mijn t-shirt zo. Maar daar hebben we ook toevallig was ik bij jullie Haagse Hap. En toen was je ook onderdeel van de jury.
2: Ja, dat was mijn partner Noah. Maar,
0: oh ja, wacht. Ja, je hebt zelf donkere haar, dus ik krijg een beetje...
2: Kijk.
0: Als ik nu praat, wacht. Nee, hij werkt niet. Hij slaat niet over. De camera slaat niet door. Wacht.
1: Bij mij wel.
0: Nee. Ja, kijk, daar zijn we. Kijk, vrijheidsmaaltijden. Lenio, moet je niet praten, want dan slaat de camera terug. Want op de vrijheidsmaaltijden hier zie je dus de duif en de lepel van de soep. En jullie hebben dan op het Malieveld jullie challenge.
2: Ja.
0: Oeh, dat is wel gaaf. Want het is ook specifiek voor een bepaalde leeftijdsgroep.
2: Ja, dit is de Haagse vrijheidsmaaltijd voor jongeren. Dus van 14 tot 18 jaar.
0: Heb je al veel aanmeldingen?
2: Ja, we zitten helemaal vol zelfs.
1: Nice.
0: Wow, oké, gefeliciteerd. Dat is wel mooi hoor, dat je dan gewoon nu al helemaal vol zit.
2: Ja, het is opeens ook heel dichtbij. Want maandag is de kinderherdenking en dan is dinsdag al die challenge.
0: Ja, snel hè?
2: Ja.
0: Tijd gaat heel snel. Want als we het hebben over 4 mei, dan hebben we het natuurlijk over de kinderherdenking op het Grote Plein van Madurodam. Dan staan er opnieuw duizenden kinderen en jongeren klaar om eigenlijk te herdenken wie voor onze vrijheid in actie zijn gekomen en begrijpen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En als we het dan hebben over de kinderherdenking, hoe vaak heb jij die al meegemaakt?
2: Ik ben nog nooit in persoon bij de kinderherdenking geweest.
0: Ja.
2: Maar de kinderherdenking wordt gelivestreamd. Dus je kan hem altijd bijwonen
0: vanaf thuis of waar je bent.
2: En wij hebben als college ook allemaal die live, of misschien niet de hele livestream, maar in ieder geval de aftermovie allemaal wel bekeken.
0: Ja, dus dan heb je wel een beetje feeling erbij.
2: Ja, precies. Maar dit is het eerste jaar dat ik erbij ben.
0: Oh, spannend. Ja, voor mij ook. Ik heb een volwassen ticket kon je halen. En je kon met korting kon je namelijk ook van tevoren Madurodam ingaan. Dat was wel een beetje dat ik dacht. Dat maakt het wel een goede deal om er één mooi te herdenken. En dan zie je ook hoe kinderen zich inzetten daarvoor. Want als we een beetje gaan kijken naar de geschiedenis... Hoe sta je er zelf in als je dit soort dingen gaat meemaken? Dus een herdenking. Is dat voor jou persoonlijk heel belangrijk? Of heeft jouw familie misschien net niet daarin wat meegemaakt?
2: Nee, mijn familie, in ieder geval mijn vaders kant, heeft wel een oorlogsverleden, maar... ik vind het persoonlijk ook heel belangrijk dat iedereen blijft herdenken. En dat komt ook deels door mijn rol in het college. Maar ik vind het belangrijk dat sowieso iedereen belangstelling houdt bij herdenken. En dat mensen ook realiseren wat vrijheid vandaag de dag betekent.
0: Ja, dat is ook wel heel belangrijk. Hè? Want we hadden het er net al over. We hadden het even de lijst opgenoemd van alle herdenkingsmonumenten in de stad. En het zijn er heel veel.
1: In Den Haag.
0: Heel veel. In Den Haag. Ja, echt heel veel. Maar ook heel veel diensten. En dat je dan toch ineens dat moment krijgt dat je denkt, poeh, is niet niks. Want als we kijken voor het programma die dag, de kinderherdenking, kan je nu nog steeds ook tickets voor bestellen. Er zijn volwassen tickets, zijn kids tickets, zijn familie tickets. Dus voor iedereen is er wel iets als je het mee wil maken. Je hebt een voorprogramma, dan start... Nationale Kinderherdenking. Ik zat even te kijken. NKH, het kreeg ik even... via de livestream ook. Dan begint de tap toe. Dan hebben we 2 minuten stilte. En dan is er een stille tocht door het park met kranslegging. En dan om 9:30 is het einde. Nationale kinderherdenking. Ben je ook dan een onderdeel bijvoorbeeld van de kransleggingen? Of ben je gewoon, je gaat het ervaren?
2: Nou, ik ben er gewoon bijna als collegelid. Maar de burgemeester van ons, dat is Micha, die is er vandaag niet bij. Maar hij heeft ik vind een vrij grote rol die dag. Hij mag speechen. We hebben samen die speech geschreven.
0: Oh, wauw.
2: Waarin we het ook uitgebreid hebben over George Maduro. Want Maduro
0: dat is een hele belangrijke man. Ook voor Maduro dan, maar ook de stad.
2: Ja, zeker. En,
0: kan je daar wat meer over vertellen? Voor de mensen die dat nog niet kennen.
1: Zoals Lenio.
0: Voor de mensen die niet van de cultuur van Den Haag hebben geproefd.
1: George Maduro, wie is hij?
2: George Maduro is een jongen die is opgegroeid op Curaçao. En is naar Nederland verhuisd voor zijn studie. Maar toen de oorlog uitbrak, heeft hij de parachutisten aan de rand van Den Haag tegengehouden. Bij Huis de Dorenpaal. En door die daad is hij later ook. Heeft hij een erkenning gekregen? Waarvan ik niet weet hoe.
0: Volgens mij wel, ja. Hele belangrijk, want het was een hele. Het zit ook in een doosje. Dat heb ik ooit eens een keer in levende lijf gezien.
1: En daarom heet het Maduro dan?
2: Ja, dat is toen.
0: Is geïnspireerd.
2: Nou. Ja, dus iemand heeft Bep Boon van der Star, die heeft dat opgericht. Met eigenlijk een doel om geld op te halen voor tuberculoseonderzoek of patiënten. En dat is toen uitgebreid naar Maduro dan van vandaag de dag.
1: Nou. Kijk, we leven wel wat.
0: Hey,
1: George Maduro,
0: shout
1: out naar hem.
0: Hele belangrijke zaak allemaal. Kato, wij vragen altijd in de show tussendoor, voordat we naar het volgende stuk van het interview gaan, wat is jouw favoriete Haagse nummer? En dan gaan we dat ook draaien. Kijk, nu hebben we het over de kinderherdenking. Maar misschien heb jij zoiets van, ik heb ook een Haagse artiest die ik even graag zou willen pluggen.
2: Ja, ik hou heel erg van Flair.
0: Oh my god, ja, dankjewel.
2: Nummer 1 Flair fan. Dus alles wat Flair kan je aanzetten wat mij betreft. Oh. En ik zing mee.
0: Toevallig was ik bij Koningsnacht bij Flair. Het hele podium ging wild. En er was één meisje en die was stiekem voor het podium gejumpt. Die had geen bandjes, niks. En die begon de hele tijd te roepen, Max, ik vind het zo leuk, Max. Ik heb zo hard zitten lachen. Echt geweldig. Heb je een specifiek nummer waarvan je zegt, want ze hebben natuurlijk Palermo of Boofy Energy, Zomer, De Liefde. De Liefde is volgens mij een beetje.
2: Echt, wat mij betreft kan je echt alles aanzetten. Ik kan niet zo 1, 2, 3.
0: Zullen we gewoon Palermo doen? Een beetje nieuw, zo dat we lekker een beetje de zon op ons afroepen. In plaats van deze druilerige bende hier zo buiten. Gaan we lekker luisteren naar Palermo van Flair hier op Den Haag FM.
2: Leuk.

0: Ja, en dat was Flair uit Palermo. Kijk, dat gebeurt er nou ook bij ADHD. Af en toe raken we zo dusdanig afgeleid in een mooie gesprekken.
1: Deze die is afgeleid raakt. Hè?
0: Ja, en dan ineens is de muziek klaar. en dan moet je gewoon weer live. Ja, dat gebeurt. Hey, we zitten nog steeds in de studio met Cato. En dat is de lokale burgemeester van Madurodam. We hebben het net al gehad over Madurodam. Daardoor is Lenio weer up-to-date met George wat er Maduro. In... ja.
1: Kijk.
0: Hup, je onthoudt dit. Goed zo. Want dan krijgen we straks allemaal van die feitjes ook. Dan ga je alles opzoeken. Een soort van hyperfocus.
1: Ja, precies.
0: Maar we hadden het over de nationale kinderherdenking. Die is aankomende maandag 4 mei. Je kan nog je opgeven voor gratis tickets. Dus stel, als je dat wil zoeken, kan je natuurlijk zoeken op nationalekinderherdenking.nl. Er staat ook de livestream, staat de interactieve film. Je hebt allemaal dingen van eerdere edities die je kan bekijken. Maar, Cato, we kregen er net al een soort van hint van iemand te horen dat je een speciale reis hebt gemaakt die eigenlijk heel veel impact op jullie allemaal heeft gegeven. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
2: Ja, wij zijn als college naar Dachau geweest. Dat is het concentratiekamp waar George Maduro is omgekomen. En elk college, elk jaar komt een nieuw college. Elk college gaat er naartoe. En wij hebben daar George Maduro herdacht en een krans gelegd. Maar die reis heeft voor ons allemaal, denk ik... Die heeft op ons allemaal echt wel onwijze impact gehad natuurlijk.
0: Als je een beetje voor de luisteraar dan een beetje uitlegt wat je zou kunnen zien... Want dan is het voor ons misschien ook een beetje tastbaar hoe dat er dan uitziet. Want ik neem maar, je loopt zo'n terrein op. En ja, je gaat door een poort heen. En dan krijg je eigenlijk misschien al zo'n gevoel.
2: Ja, absoluut. Je liep door de poort. En er waren nog twee barakken in stand gehouden. En de andere waren allemaal... Ja, dat was allemaal gewoon inmiddels
0: gewoon kapot gemaakt, ja.
2: Maar ook om door het hoofdgebouw te lopen en naar de gaskamers. Dat heeft zo'n impact op je... En iedereen heeft denk ik wel een beeld bij een concentratiekamp. Maar als je het hebt meegemaakt, als je het met je ogen hebt gezien... Ja. Dan krijg je toch een heel ander gevoel en een veel beter inzicht... hoe dat nou werkelijk was en hoe heftig het eigenlijk was. En dat het echt nooit ooit meer mag gebeuren.
0: Wat is het meest impactvolste moment van jouw reis daar naartoe? Dat je echt dacht van ja, dit gaat voor altijd bij me blijven.
2: Is het allemaal best wel goed tentoongesteld met mooie afbeeldingen en foto's. Maar ook bij de gaskamers waren het best wel...
0: Intense beelden.
2: Ja, intense beelden. Het was allemaal heel grafisch. En dat is me wel bijgebleven. Mm. En het momentje van de dag dat we hebben genomen om George Maduro te herdenken.
0: Oh, wauw. Ja, ik zou drie weken moeten bijkomen van zo'n trip.
1: Waar ligt het Dachau?
2: Net boven München, in Bayern.
1: Oké.
0: Je leert Lenio zoveel, hè? Dat is niet te doen, joh.
1: Geeft het ook jou meer motivatie, wil ik niet zeggen, of zo, maar kracht om...
0: Meer bewustwording met je rol die je hebt. Dat doe je toch een beetje.
1: Precies, ja, krijg je dat er meer van?
2: Ja, onwijs. Ik vind het een heel mooi onderdeel van het van lid zijn van het college. Het is allemaal heel leerzaam, maar ook... Je krijgt zoveel meer inzicht in heel veel dingen... Dat vind ik ook heel mooi dat ik zoveel leer.
0: Oh, wauw. Hey, maar dus 4 mei hebben we dan de kinderherdenking. Dat is aankomende maandag. En dan dinsdag sta je klaar met je challenge. En die al helemaal uitverkocht is. Knap gedaan, ja. Vrijheidsmaaltijden. wat vind jij een beetje van... Want jij was ook bij de Haagse Hap. En een paar weken geleden hadden we die jongens hier in de studio. Die hadden het bruschetta gemaakt. Maar er waren meerdere, er waren 3 winnaars. En die worden dus meegenomen met de maaltijd. Wordt dat ook dan bij jullie geserveerd? Of de bijgerechten, ja toch?
2: Ja, dus de bijgerechten die hebben gewonnen op de Haagse Hap. Dat was er niet 1, maar dat waren er 3.
0: Ja, vond ik echt supermooi.
2: Ja, maar terecht, ze waren allemaal zo lekker. Ja. Die worden dus ook allemaal als bijgerecht geserveerd op de Haagse Vrijheidsmaaltijd.
0: Want we hadden bruschetta en we hadden die dip. En volgens mij chocoladetaart.
2: Ja, die chocoladetaart. Dat wordt
0: die zag ook wel echt heel lekker uit, hoor.
2: Ja.
0: mocht niks proeven.
2: Nee,
0: niemand mocht wat proeven, behalve jury.
2: Och, nou, ik heb nadat...
0: Maar je hebt stiekem geproefd.
1: Ja. Stiekem.
0: Kijk,
2: ik ben gewoon het podium opgegaan. Ja, zo. Alles opgegeten. Maar, en er was nog een dip met pesto als toevoeging voor topping van de soep.
0: Ja.
2: En dan inderdaad volgens mij ook bruschetta.
0: Ja, mooi hè. Wat vind jij er zelf dan dat al die scholieren... want je zag ze echt lekker strijden tegen elkaar. Geeft dat jou ook een beetje zoiets van... ja, hier doe ik het ook voor. Gewoon mensen samenbrengen, verbinding. Ja. Scholieren onderling die ook zich inzetten voor de vrijheid.
2: Ja, nee, absoluut. Sowieso de Haagse Hap is een heel leuk evenement. Om bij te zijn is heel gezellig en je ziet iedereen hartstikke fanatiek koken. Maar volgens mij is... nou, dat weet ik wel zeker, dat verbinden is een groot begrip binnen het kinderfonds. Eigenlijk alles wat wij doen draait om verbinden. Alle challenges die wij uitvoeren draaien om verbinden van verschillende doelgroepen. En op een evenement als de Haagse Hap gebeurt dat ook volop.
0: Ja, mooi hoor.
1: Je zegt dat elk jaar ook een nieuw college is. Dus dat betekent dat jij alleen dit jaar nog erin zit?
2: Ja, je doet het één schooljaar lang.
0: Dat is wel leuk, hè? Wel leuk. Hé, hey, maar...
1: Want
0: we zitten alweer bijna op het einde van ons interview. Maar dan stellen we altijd de vraag, vooral als het gaat om de herdenking en de vrijheid. Maar wat betekent vrijheid voor jou?
2: Vrijheid voor mij betekent dat ik mezelf kan uiten. En dat ik overal kan gaan en staan waar ik wil. En waardering voor de ander. Dat het belangrijk is dat iedereen in hun waarde wordt gehouden... en dat we respect blijven tonen.
0: Oeh, dat wordt niet vaak gezegd, waardering voor een ander. Dat vind ik een extra mooie laag.
1: Ja, vind je dan
0: niet, ja, want waardering voor een ander, dat is niet van... oh, je hebt respect voor elkaar, maar je waardeert dat de andere persoon er is. Dat is een veel, ja,
1: dat is waar.
0: Mooi gezegd. Kijk, zie je heel mijn stem slaat van over. Gaan we weer, hoor. Hey, onwijs bedankt voor je komst. Voor de mensen die willen komen kijken bij de Nationale Kinderherdenking... kan dat, want er zijn nog tickets. Ga dan naar nationalekinderherdenking.nl. Bestel je gratis tickets. Een plus daarbij is, je kan voor €5 namelijk een ticket halen voor Madurodam. Kan je van tevoren Madurodam in. Kan je ook even genieten van het park. Maar het belangrijkste is natuurlijk die 2 minuten stilte om 8:00... En ja, dat gaan wij natuurlijk wel doen.
1: Ja,
0: ja. Ja, iedereen even twee minuutjes smoel houden. Ja,
1: dat, succes deze.
0: Nee, ik doe altijd netjes mijn best.
1: Nee, weet
0: ja, hey, dankjewel voor je komst.
2: Ja, en dank jullie wel.
0: Wij houden het in de gaten. Ik ben er maandag bij, dus dan ga ik ook ervaren hoe het is. We zetten op onze stories dat mensen kunnen zien waar we zijn. Wij gaan weer een beetje naar muziek toe. En we gaan naar Wie houdt me dan vast van Venster. Ik dacht, dat is wel een mooi nummer.
1: Nee.
0: Ja, toch? Wie houdt me dan vast?

0: Ja, en dat was Wie houdt me dan vast van Venster? Hier op Den Haag FM 92.0. En we hebben gewoon... Ja, hoe gaan we deze goed introduceren? De legends, de Haagse celebrities.
1: Weet je nog, die mannen die elke uitzending worden aangevraagd?
0: De mannen die elke avond worden gedraaid. Elke uitzending worden ze gedraaid. En nu zitten ze eindelijk in de studio. Het is ons gelukt.
1: En wie zijn het?
0: De Reigers.
1: De Reigers. Welkom, jongens.
0: Welkom, welkom.
2: Dank je.
0: Oh, ik vind het zo leuk dat jullie er zijn. Je weet echt niet. Gewoon mijn enthousiasme, het vloeit over. Maar dat misschien ga je het wel merken tijdens dit interview. Want we hebben het natuurlijk over gewoon artiesten, rasartiesten... die eigenlijk als gewoon meedraaien in de scene... maar gewoon zalen landelijk uitverkopen. En ze hoeven niet eens meer om te kijken zowat naar de kaartverkoop... of de zaal is al uitverkocht. Ik was aan het zoeken. Ik denk, oh, misschien zijn er nog kaarten. Nee, uitverkocht. Ja, gaat snel, hè?
2: We kunnen voor jou wel wat regelen, hoor.
0: Oh, ja. Ik kom supporten, hoor. Wij zo, yes!
1: Maar echt het hele land ook door. Wat voor steden moeten we dan aan denken?
2: Nou, zal ik het zeggen?
3: Ja, zeg jij het maar.
2: We gaan voor het eerst echt ook het komend seizoen. Hè, dus dat is zeg maar na de zomervakantie gaan we echt... We zijn altijd wel in het hele land geweest. Maar nu hebben we echt een grote tour. Van schrik niet meer dan 60 theatervoorstellingen.
0: Wow!
2: Dus dat is echt wel flink. Kijk, de sirenes gaat gelijk af.
0: 60 is veel, hoor.
2: Ja, het worden er nog meer. Maar goed, het zijn er 60. Maar Groningen, tot en met Zeeland, Brabant, overal. Ja.
0: En dan maak je uitstapjes met Moula B.
2: Ja. Die is inderdaad...
0: Die was wel... Ja, daar ging iedereen zijn Haagse hart wel hard van kloppen.
2: Ja, dat was gaaf. Ja, wil jij dat vertellen, Roy? Dan ben ik weer
0: de AVRO's.
3: Als je hem laat gaan, dan blijft hij klaar, hoor.
0: En, laat ik zo zeggen, kijk, als ik een uur had dan, of twee uur, dan had ik alles gevuld. Dus
3: wil
0: ik niet uit.
3: Wat meer praten?
0: Nee, je bent helemaal goed. Ik houd het in de gaten mooi. Dat iedereen goed te horen is.
3: Flippen. Kijk, helemaal mooi. Ja. Nee, joh, dat was echt gek. Ja, we waren toen door Moula gevraagd om zijn show in AVRO's Live te doen. Om een nummertje daar mee te doen, twee nummertjes. Een nummertje van hem en een nummer van ons.
0: Ja.
3: En dan kom je op en er staat er 6000 man. En voor ons was dat wel gewoon even nieuw, natuurlijk.
0: Ja, dat is wel echt uniek.
3: Ja, en dat iedereen dan, jij bent het voor mij aan het meezingen is. Ja, dat is wel een kippenvel moment, hoor.
0: En dan nog te beseffen dat heel veel mensen uit die zaal niet Haags waren. En toch iedereen zingt het mee. Ik vond het zo uniek. Want ik zag filmpjes langskomen dat mensen zaten... Wat, de Reigers zijn er! Ja. Ze werden helemaal wild. En ik zat zo naar het filmpje te kijken. En ik denk, maar de mensen waarvan ik de filmpjes zag... die ken ik van Amsterdam. En die kennen geen Haagse artiesten. Die konden gewoon meezingen.
2: In Amsterdam.
3: Dat is echt waar.
0: Ja, lijp toch? Ja,
2: dat is, en een heel erg groot reigernest zit ook in Nijmegen.
1: Nijmegen.
2: Waar we vandaan komen. Ja, studenten, hè?
1: Ja, ook wel. Ook een muziekstad, hoor. Muziekstad.
2: Groningen.
0: Wat is die connectie met jullie met studentenverenigingen? Ja. Want dat is ook een unieke combinatie.
2: Vanwege de toch wel wat ingewikkeldere teksten. Dus niet alleen maar van ik hou van jou, de lucht is blauw. Dus ja. Het gaat snel en we hebben veel best wel ingewikkelde woordgrappen. Dus dat vinden die studenten, die zijn natuurlijk niet de domste. En die spreekt dat aan, blijkbaar. En biertje drinken en zo, al dat.
3: Daar houden we ook wel van, dus.
2: Houden we ook van, ja.
0: Hey, maar als we het gaan hebben over jullie geschiedenis... in de zin van de band zelf. Want Roy, jij kwam er pas in 2017 bij.
3: Ja.
0: Zoals er ook op de website wordt gezegd... gecompleteerd met een extreem virtuose jonge gypsy jazz gitarist.
3: Dat is zo lief, hè?
0: Ja, dat staat op je eigen website. Maar ik vind het al een hele mooie zin.
3: Ja. Die hebben we er niet zelf op gezet. Die is door... was het ook weer? Joyce Hoogland van... die kennen jullie misschien wel. Die heeft toen een stukje daarover geschreven. Dat was hartstikke leuk. Ja, ik zit er dus sinds 2016 dat ik voor de eerste keer meedeed.
0: Ja.
3: En 2017 werd echt de stempel erop gedrukt van Roy.
0: Dit is gewoon definitief.
1: Ja. Hoe kom je dan bij de Reigers?
0: Ja, dat is wel... Ja.
3: Wil je de korte of de lange verhaal?
0: Laten we zeggen, kort maar krachtig.
3: Kort maar krachtig, ja. Kan ik wel. Nee, ik speelde toen in 2016 met Emily Brown bij Park Road Café.
0: Prachtig stem heeft zij ook.
3: Ja, bij Erik Huilaars. Ja, te gek.
0: Ja.
3: Super, powerhouse. En ik ken dus eigenlijk al de Reigers via mijn broer. Waar jij nog de groetjes van moet krijgen.
0: De broer van Instagram, ja.
3: Mijn broertje Bas. En hij liet mij toen de Reigers horen. En die waren net begonnen. En toen zat ik ernaar te luisteren. Ik denk, wat is dit? Vreselijk. Nee, toen heb ik het helemaal geweldig. Toen ben ik het gelijk gaan instuderen. En ik heb eigenlijk zelf... Ja, ik zit ook heel lang in de muziek. Ik heb op radiostations ook... zat ik de soundcheck en dan ging ik dan een beetje Reigerliedjes doen. En zeiden ze altijd, wat is dat? Ik zei, ken je de Reigers niet?
0: Ja.
3: En dan moest ik dat weer spelen.
0: Ah.
3: En toen ik dus bij Park Road Café aankwam met Emily... zaten zij daar.
0: Dus je was eigenlijk een soort van stiekem een groepie.
3: Eigenlijk wel. Ja. Ja, toen begon ik even mee te spelen en zei je gelijk...
2: Maar dan ben ik nou van hem, hè?
0: Ja, jullie zijn elkaars groepies. Dat is ook wel leuk. Je band bestaat gewoon aan de elkaars groepies. Ja.
3: 100%. Nou ja, en toen deed ik de eerste show mee in... Was het Diligentia, was het volgens mij? Of Rijswijk Schaap?
2: Ja, Diligentia. Ja.
0: Oeh, goede Haagse hart.
3: Uitverkocht. Ja. En toen deed ik één nummertje mee. En nou ja, dat was hartstikke leuk. Helemaal geweldig. En ja, de rest is history.
2: Toen
3: ja.
2: De Rijswijkse Schouwburg, omdat je ouders het wisten. En ja. Ging plafond eraf en toen wisten we het zeker, die hoort bij ons.
0: Ja, want jullie zijn gewoon, eigenlijk bestaan jullie uit 3 man. En dan de 3de man, ja, die komt vanuit Utrecht. Dus die dacht, ja, leuk, maar ik blijf nog even slapen. Hoi.
2: Hij moet vanavond optreden in de Voorburg.
0: Daarom, dus hij moest zich ook mentaal voorbereiden daarop. Weer even rust erin. Want ja, als ik dan kijk naar de samenwerking die jullie aangaan, maar ook gewoon de liedjes. Ik heb af en toe, vooral door jou, Johan, dus ben ik wel toch alle liedjes een beetje zo afgegaan, dingetjes. Maar ik vind het laatste, op een of andere manier is het laatste album, vind ik toch wel, ja, dit spreekt me zo aan.
2: Van de Stones?
0: Nee, van jou natuurlijk. Voor jezelf.
3: Als
2: mijn persoonlijke...
0: Nee, van de Reigers. Het laatste album, ja, het laatste album wat jullie hebben. Is dat dus... Wacht, nou, dus nu zit ik het verkeerd.
2: Was ik al verbaasd over.
0: Nou, laat me het even goed opzoeken, hoor.
1: Nou, even zoeken.
2: We hebben even zoeken. Gerezen,
3: bedoel je de laatste die op Spotify staat?
0: Ja.
3: Wat was die van de Beatles?
0: Zo, ik raak nu zo in de war. Dit is niet te doen.
1: Welk album heb je het over?
2: Jij geloof?
0: Niet. Nee. Oh ja, wacht, nee. Ik kijk natuurlijk naar de plaatjes. Schandalig dit.
3: Welk is het nou?
0: Ja, ik zit gewoon altijd Den Haag Olé, maar dat is van 2008. Maar dat is wel.
2: Eerste.
0: Dat is wel degene die mij. Ja, dat is wel. Die zit wel in mijn hart.
2: Dat is de eerste, ja.
0: Ja, maar daarom, dat is het eerste plaatje wat ik zie. Misschien komt dat ook omdat ik het vaakst heb gedraaid.
2: Dat is ook zo.
1: Ja, die wordt ook denk ik het vaakst.
0: Die wordt het vaakst gedraaid, toch?
2: Ja, ja, we zijn dus. Dat is waarom we ook hier zijn. Misschien gelijk nog even zeggen, we zijn bezig met vinyl.
0: Ja, en
2: eigenlijk zijn de bekendste liedjes, die hebben we nu opnieuw opgenomen. En die verschijnen op vinyl. Eerst een single.
0: Oeh.
2: Die wordt 14 mei gepresenteerd in de Regentes. En dan gaan we lekker op vakantie in juni. En dan wordt in de Diligentia, in oktober een hele LP. Dus vinyl.
0: Oh, wauw.
2: Daar staan die ook heel veel nummers ook van de eerste LP, van de eerste CD en zo op. Maar dan hebben we het voor het eerst op vinyl. En ook met de huidige bezetting. Weet je,
0: dat het
2: meer klinkt zoals het nu klinkt. Want ik moet altijd wel zeggen, als je de Meisjes uit Dagen en al die nummers hoort, het is wel ondertussen... Zijn we wel verder gekomen dan dat.
0: Ja, daarom krijg je stuur me af en toe. Hey, deze, dit nummer kan ook. Ja. Van wat
2: en
0: anders.
2: CD's, en ik heb nog solo CD's.
0: Ja. Hey, we gaan zo meteen verder praten met jullie. En we gaan een live nummer krijgen. Maar...
1: Ja, je doet het weer niet.
0: Hij doet het weer even niet. Nee, maar kom weer terug. Hè? We zijn er weer. Ja, af en toe even zo... radiostilte met een beetje krakel erin.
1: Een beetje reis.
0: We doen altijd... Wat is jullie favoriete Haagse nummer? Jullie zijn met z'n tweeën, dus we kunnen het opsplitsen. Dan denk ik, begin ik eerst bij Roy en dan eindigen we met Johan. Daar ben ik wel benieuwd naar. Roy, wat is jouw favoriete Haagse nummer?
3: Van alle maakt niet
0: alles.
3: Uit.
0: Alles, maakt niet uit van wat? Alles. Van oud naar jong, hip-hop, random.
3: Om aan muzikanten te stellen.
0: Ja, daarom stellen we hem
1: een
0: ook.
1: Hele interessante vraag. Ja.
0: Want dan ben ik benieuwd wat voor smaak jullie hebben binnen de Haagse scene.
3: Nou ja, ik vind de Iering natuurlijk helemaal geweldig. En als ik naar Johan kijk, vindt hij dat ook helemaal leuk.
0: Specifiek nummer. Ik weet je wel, ik wel laatst zag. En die vond ik wel heel tof, want het stond in mijn release radar. Was, als ik hem goed kan vinden, When the Lady Smiles, live in Rotterdam van Direct and the Golden Earring. Mm. En die hadden ze live opgetreden tijdens het concert. Dus misschien is dat een mogelijkheid?
1: Of had je al eentje in je hoofd?
0: Had je al eentje in je hoofd?
1: Die is echt... Dat is jouw nummer, hè?
0: Ja, is jouw nummer.
3: Oh. Johan, ik pas hem even naar jou.
2: Nou ja, als je
3: zegt, ik moet er even echt over
2: echt
3: nadenken.
2: Favoriet, kijk, dat kan natuurlijk niet. Nee. Maar een van de meeste, ik vind bijvoorbeeld van Direct, hè, dat Hold Your On, dat is wel een nummer wat bij mij de tranen over mijn wangen biggelen. Dat vind ik wel heel mooi. En gewoon van de oude bandjes. Ja, ik ben ook wel fan bijvoorbeeld van Wang Dang Doodle van Living Blues. Ik ben een bluesliefhebber.
1: Wang Dang Doodle van...
2: De Living Blues van
1: Living Blues.
2: Rico Christiaans, die speelt nog steeds. Die heeft ook met ons wel met...
1: Zullen we die doen? Want dat...
0: Die hebben nog nooit gespeeld. Daarom. Dat is wel heel gaaf.
1: Kan je die vinden? Kan je dat
0: ik heb hem al gevonden. Ik moest even moeite doen, maar ik heb hem gevonden. Oké, begin hier. Word ik al blij. Oké, we gaan genieten van Wang Deng Doodle Living Blues hier op Den Haag FM.

0: Ja, en dat was Weng Deng Doodle van Living Blues. Zit nog steeds in de studio met onze favoriete artiest namelijk Dragers. Yes.
1: Yes.
0: Ja, ik word helemaal
1: blij. Ik heb het nummer wel gelijk in mijn afspeellijst gezet. Echt, ja. Echt een plaatje.
0: Willem is dus bangers aan het verzamelen.
1: Allemaal verzamelen.
0: Dus deze past er ook weer bij.
1: Zeker.
0: Hey, we zitten nog steeds met Johan en Roy in de studio. En ik had eigenlijk wel een vraag van... gezien dat jullie overal alles uitverkopen... om het echt zo te zeggen, want dat is gewoon de werkelijkheid... hoe blijf je dan nog een beetje echt down-to-earth Haagnees? Hoe hou je dat vol?
2: Ja, wij zijn gewoon wie we zijn. En dat is eigenlijk ook wat er ergens is. Hè. We hebben allebei heel serieus conservatorium... in ieder geval een aantal jaren, flink aantal jaren opgezeten. En zijn heel serieus met muziek bezig. Maar we zijn ook gewoon jongens van het veen. Weet je, en dat raak je toch nooit meer kwijt.
0: Nee, dat zit er wel in tot in je bloed gewoon.
2: Je moet het niet raar gaan lopen doen over capsones of zo. En meestal zijn het de mensen die het verste zijn... die zijn meestal het leukst. Weet je wel, iemand als Rinus Gerrits, waar ik het net over had.
0: Yeah.
2: Is een doodgewone gozer. Nou, die heeft wel wat van de wereld gezien met zijn bas.
0: Yeah.
2: Weet je wel, er is helemaal geen reden om... Weet je, jij kent dingen die ik niet kan. En zo is iedereen heeft zijn dingen. Gewoon.
1: Maar is dat dan ook iets dat bijvoorbeeld Haagse artiesten verbindt? Zoals ik dan samen met zo'n Moula B daar zit. Want jullie maken echt compleet andere muziek. Is dat dan hetgene wat dat verbindt? Of zijn er ook andere
2: dingen? Ook wel, ja. Want wij zitten gewoon... Moula is gewoon bij ons thuis geweest. En hebben gewoon aan de keukentafel... hebben we gewoon met gitaartjes op school. Er zijn nummers ingestudeerd.
3: Heel laat geworden.
2: En één keer al bier verder wisten we het niet meer.
0: Hey, maar ook als we dan kijken, want je hebt het dan over serieuze muziek maken en serieuze opleidingen daarvoor. Kunnen jullie soort van, voordat we echt naar een nummer gaan, even van jullie beiden een soort van touch van jullie muziek geven? Van wat je kernmuziek is geweest voordat je echt voelde met de Reigers bezig was? Ik ben wel benieuwd, want ik weet dat jij Gypsy Jazz.
2: Ja, Gypsy Jazz ja. Even.
0: En jij zit vol in de flamingo.
2: Flamingo, ja.
0: Flamingo.
1: Flamingo.
0: Flamingo.
2: Nou, dat is de flamenco is de hoe het woord uitspreken.
0: Ja, flamingo. En, van het Spaans.
2: Ja. Ja. Nee, flamenco. Echt
0: flamenco?
1: En, ja, flamenco.
2: ENCO. En de grap is eigenlijk dat wij dus flamenco op zijn Haag zingen... en dat we het driedubbel fout doen, zeggen, uitspreken. Express flamingo en dan ook nog flamingo.
0: Ja.
2: Dus het is express. Dat ja. Dus,
0: het is wel lekker in de man.
2: Flamenco gebaseerd, maar wij gooien eigenlijk alles wat ik speel klinkt flamenco... maar ook alles wat ik praat klinkt Haags. Dus voor mij is die combinatie ook heel gewoon.
0: Ja. Ja, leuk toch? Ik ben wel benieuwd voor de... Nou, Roy, geef ons een taste van je Gypsy Jazz.
3: Ja, moet ik wat spelen of moet ik even wat zeggen?
0: Gewoon spelen. Eerst spelen en dan mag je... Ja, want dan kunnen we het een beetje ervaren, toch?

0: Wauw.
1: Ja.
0: Wauw.
2: Dat is Nuages van Django Reinhardt.
0: Jeetje. Dat is,
3: hij speelt bij ons in de voorstelling ook gewoon na de pauze het eerste nummer helemaal solo. Die zaal die zit met open mond.
2: Ja. Hij is allemaal lekker dronken. <te
0: lachen. laughs> Iedereen zit zo. Wow, wow.
4: En hoe ben je dan een beetje bij die stijl gekomen?
2: Eigenlijk door mijn vader. Want die speelt al heel lang die stijl. Oh. En ik wilde altijd op mijn vader lijken. Dus
0: één
2: is twee. Dat is het eigenlijk, ja.
0: Oh, nice. Ja, ik vind het altijd wel wat speciaals hoor. Als je iemand hoort die echt geskilled is in de gitaar, maar dan niet elektrisch, maar gewoon echt een houten gitaar.
3: Ja, elektrisch
2: ook cool.
0: Ja, maar gewoon, ik weet niet, er zit een soort...
3: respect voor goede elektrische.
0: Ja, maar er zit essentie in als je met een houten gitaar speelt.
4: Akoestische gitaar.
0: Ja, dat klinkt weer zo...
4: Zo houten, sorry.
0: Maar akoestische gitaar, ik weet niet, er zit een bepaalde passie achter. Dat heb ik ook wel, ja, dat heb ik wel vaker gezien bij gitaristen die dan op akoestisch spelen. Vind ik echt heel mooi. Johan, en jij?
3: Wij zitten natuurlijk in bijvoorbeeld... Even lekker rammen. Ja.

0: Olé.
1: Dat is echt een stevige flamenco. Boeleria is dit. En dat is dan ingewikkelde tellingen in 12 tellen en zo. Dus het is best hele complexe muziek, hoor.
2: Ja, dus je moet er ook gewoon, naast dat jullie gewoon lekker lopen te pingelen, dus ook gewoon bij nadenken wat je specifiek doet met je gitaar.
1: Ja, nou ja, het is wel allemaal... ik ben 68, dus het is redelijk...
2: Ja, bij jou zit er al in.
1: Je kan me s'nachts wakker maken en zeggen speel boerderie en snap ik dan gewoon weer verder. Maar dat,
2: besef, weet wat je zegt.
1: Maar dat is ook een beetje wat we uitstralen. Hè. We staan op het podium gewoon een beetje scheidlollig te zijn. En ondertussen doen we hele moeilijke dingen.
3: Nee, maar het is ook, ik denk dat je dat ook wel merkt in het als je naar de muziek luistert. Dat mensen ook wel doorhebben, ook al weet je niet hoe een goede gitaar klinkt, dat ze onbewust weten, oh, maar dit...
2: Ja.
3: Dit klopt allemaal.
1: Dit is wel
0: die reactie horen we wel vaak, hoor. Als we dan net gespeeld hebben, dan komen ze wel naar ons toe van... We dachten dat het allemaal melig was. Weet je. Ja. Ik krijg wel echt een showtje. Dus ja. Gewoon
1: kan het wel spelen, hoor.
2: Hey, ons vaak het meest aangevraagde nummer.
1: Ik weet het. We zijn zelfs geband, heb ik gehoord van jou.
2: Ja, op een gegeven moment, nou, op een gegeven moment moesten we gewoon zeggen: je mag alles kiezen van de Reigers behalve dat nummer. Want die werd zo vaak gedraaid dat zelfs jij het tegen me hebt gezegd. Dat ik dacht: oh, ja, maar dat kan echt niet.
0: Nee, dat gaan we die nu ook niet doen, hoor.
2: We proberen. Ja, natuurlijk wel.
3: Natuurlijk wel.
2: Tuurlijk wel.
1: Dat zeggen wij altijd in
3: voor de laatste keer.
1: We kondigen we dit nummer dus echt zo aan. Hij kondigt dat aan. Zeg maar, hoe zeg je dat?
0: Kennen jullie de meisjes uit Daag?
1: En dan zegt hij: ja.
0: Dat is mooi, dat hoeven we die niet meer te doen.
2: We zijn vol de teleurstelling.
1: En dan begin ik gelijk met spelen.
2: Hey, wij gaan genieten van de meisjes uit Den Haag. Ik zet onze microfoons uit, zodat het beeld volledig op jullie zit. En dan take it away.
4: De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag.

0: je toe en vraag ze: wil jij zo'n chica of een Haagse? Nou, dat is voor mij geen vraag. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Tweede coupletje.
1: Het zijn er vier, hè? Hou je vast.
0: De allerleukste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ik had er eentje in Sevilla, die me reuze goed beviel. Ja, wat zei ze nou die plaag? Ze viel jaren later door de mand en zei: ik kom eigenlijk uit Den Haag. Oh ja. Ze zei: best guapa in Granada. Ik probeerde er een paar daar, maar het is voor mij geen vraag. De allerleukste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. De allerleukste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Olé. Lekker, Johan.
1: Derde coupletje.
0: De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Zou echt niet vallen voor de charme en mij die stochten in de armen van de een of

0: Ze schone is zeker 10 jaar samenwonen. De allerwarmste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag.
1: Van die touwtjes leppen, hè?
0: Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. De allerwarmste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Olé.
1: Ja, nog even volhouden. Raast erin.
0: De allerliefste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Misschien kwam Eva wel uit Spanje en was die appel wel oranje. En had Adam reuze spet, want al was Eva nog zo kanja. Tja, het was mooi geen Haagse met. En aan het eind van dit festijn zing ik nog 1 keer het refrein. Alle laatste woorden zijn, de allerliefste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Komt-ie! Het zijn de meisjes uit Den Haag. Zeg het! Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. De allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Olé!
2: Ze blijven gaan.
3: Oh, ja, hier maak je mijn dag toch helemaal blij mee. Ja, mijn hele week daar niet van. Maar
2: ik hoop dat het nog even duurt, maar ik kan nu in ieder geval vredig sterven.
3: Hé, hey, maar gewoon eerlijk, zo voel ik me nu wel. Hoe speciaal is dit? Gewoon in mijn studio bij ADHD.
2: En je hebt live meegezongen.
3: En live meegezongen. Ja. God, verzin je dit?
1: Wordt de beste versie.
2: Jongens, ja, dit was tegelijk de laatste show van ADHD.
3: Ja, we zijn nu klaar. We zien jullie volgend jaar weer. Hé, hey, maar... Hey, maar als we, stel als mensen echt nog denken, oh, wil het echt zien? Is het echt allemaal uitverkocht? Of is er echt?
1: Ja, voor de zomer wel. Ja, het is niet anders.
3: Oh.
2: Het is wat het is.
3: Nou ja, dan na de zomer.
4: Na de zomer weer met de nieuwe tour.
3: Ja, maar dan zit waarschijnlijk binnen 3 seconden vol.
1: Het kan al geboekt worden nu. Heb ik
3: echt?
1: Ja, kan nu al gereserveerd worden. Huh? Diligentia, Tivoli en Groningen.
4: Groningen. Oosterpocht.
3: Ja, maar we gaan niet zo ver hoor. Ik ga niet zo ver. Ik vind Groningen te ver. Ja, dat gaat me te ver.
1: Twijfelt over Groningen.
3: Hé, hey, maar dus er staat heel veel op de planning. En de vinyl, ik vind het wel leuk. Want de vinyl, we zagen het laatst bij de Record Store Day... is dat vinyl een soort van opleving heeft onder mensen onder de 25. Dat viel me laatst echt op. Mensen onder 25 vinden het veel leuker om vinyl te kopen en dan echt te genieten van de muziek dan alles via Spotify te zoeken.
2: Ik heb heel veel vinyl ook thuis.
3: Ja.
2: Dus ik ga die plaat van de Reigers zeker halen.
1: Ja. We hebben al een proefpersing thuis. Vandaag komt trouwens de eerste. Ik heb hem niet. Oh. Hij wordt nu opgestuurd.
3: Oeh, spannend.
1: Maar het klinkt ook echt beter.
4: En het is wat tastbaars.
2: En het daarom. Leeft. En ik vind het ook mooi, je kan die albumhoesen zo mooi tentoonstellen door je hele huis.
3: Ja, of en dan moet ik weer even glimmen, want ik ben natuurlijk gewoon een kleine chick. Wacht even hoor.
2: Ga eens even omhoog. Dan
3: moet ik even goed, want dan moet die camera even schakelen. Kijk, dit is het officiële bandshirt van de Reigers. Ja. Dus stel als je naar een optreden gaat, dan is dit het mooie shirt wat je kan kopen.
2: Yes. Ja, even, ook laten zien,
1: kan ook via de site.
3: Oh, wacht even, dan moet ik even zo.
4: Gelijk te zien, kijk eens.
3: Ja, we zijn er. Goed uit Den Haag.
1: Goed uit Den Haag.
3: Ja, als er 3 knoppen kapot zijn, dan weten we waardoor.
2: Je kan de Goed uit Den Haag krijgen.
3: Ja, Goed uit Den Haag, toch? Oh.
1: Dat is de titel van de tour, Goed uit Den Haag. Oh.
3: Mannen, ik ben zo blij met jullie komst. Je weet niet hoe mijn hart aan het... Dat merk je aan mijn enthousiasme. Ik wil jullie onwijs bedanken voor je komst.
1: Wij ook voor jou, hè.
3: We love you. Op de Haagse, we houden van je. En we moeten de reclame in al. Ik zeg ver over mijn tijd, maar veel te leuk. Om ver over mijn tijd gaan, boeit me toch niet. Het is toch mijn show. Dankjewel. En we houden de tickets in de gaten.
2: Klap hem erin, deze.
3: Yes. Allee.
5: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten. En praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De politie heeft gisteravond meerdere mensen aangehouden op Scheveningen. Hoeveel personen er precies zijn opgepakt is niet bekend. Jongeren riepen elkaar gisteravond op om te gaan rellen op de boulevard. Precies een jaar geleden kwamen er ook honderden jongeren naar de badplaats. Toen liep het volledig uit de hand en moest de ME eraan te pas komen. Er komt onweer aan. Vanmiddag worden stevige onweersbuien met hagel verwacht. KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor het hele land. Die geldt van 5 uur vanmiddag tot 10 uur vanavond. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan Den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om trams te spotten. Soms wel urenlang. En met deze vaste uitspraak gaan zijn video's regelmatig viraal op sociale media.
10: Taf is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
11: Heb je dan ook een favoriete tram?
10: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
9: Nou, dat is ook nog eens een mooie boodschap zo. Het weer dan nog. Een zaterdag voor de natuur, maar eigenlijk regenachtig, bewolkt. In de namiddag dus kans op onweer. De temperatuur is wel oké, die is 18 graden maximaal. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
5: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
3: Ja, we zijn er weer. Maar we gaan eigenlijk ook al meteen weer richting muziek. Want we zaten net zo lekker te genieten van allemaal live muziek. Dus we gaan gewoon even genieten van iets wat in onze lijst staat. Ik zag laatst ook weer een nummer waarvan ik dacht, ja, lekker rustig. Mooi begin. Hoe mooi dit is van Meijendel. Even tot rust komen.

0: Dat was vorig jaar ook zo. Ja. We gingen er ook online oproepen omhoog om naar Scheveningen toe te komen. Uiteindelijk is het wel een beetje uit de hand gelopen, maar wel gelukkig een stuk minder dan vorig jaar.
1: Ja.
0: Maar hoe is dat? Dan zit je inderdaad toch wel met bepaalde spanning ernaar te kijken dat het niet opnieuw...
1: Absoluut.
0: Het verhaal weer rondmaakt.
1: Ja, nee, ik was gisteren aan het einde van de middag, was ik ook expres even gaan kijken hoe het erbij stond. Want ik had al een beetje gezien op social media dat er weer oproepen waren. En toen zag je al dat er een enorme toestroom van mensen was. Het was natuurlijk ook fantastisch weer. Maar ik maakte me wel echt zorgen als ik zag hoeveel mensen er kwamen en hoeveel politie er ook al aanwezig was. Dan weet je dat de diensten zich ook echt zorgen maken. Ja, het is heel goed dat die politie er met zoveel mensen was, want ze hebben heel veel erger kunnen voorkomen, denk ik.
0: Hey, hebben ze dat daarmee dus met preventieve maatregelen een beetje eigenlijk kunnen voorkomen dus?
1: Nou ja, volgens mij moeten we echt wel gaan praten, ook met de Raad, over hoe we gaan zorgen dat er ander soort publiek naar Scheveningen komt. Want uiteindelijk zit daar natuurlijk wel een probleem. Dat er zoveel politie nodig was om gisteren geen rellen te laten uitbreken, om het niet erger te laten worden, dat is wel echt zorgelijk. En dan kan je gaan roepen, ja, we moeten iedereen die daar was bestraffen. Maar er waren heel veel mensen die uiteindelijk niet heel veel gedaan hebben. Het was alleen ook verschrikkelijk nare sfeer. En hoe ga je nou zorgen dat je een ander publiek naar Scheveningen krijgt? Ik denk dat we daar echt als politiek ook wat mee moeten.
0: En is dat dan de zogenoemde kwaliteitstoerist?
1: Ja, zo kan je het noemen. Maar volgens mij zijn het gewoon normale mensen. In plaats van mensen die uit zijn op een relletje of een kat-en-muisspel met de politie. En dat zijn de mensen die je er niet wil hebben. Ja, wat kan je nou doen om te zorgen dat zij daar niet meer op afkomen? Dat je van die slechte reputatie die je als je niet oppast toch een beetje krijgt. Dat je daarvan afkomt.
0: En wat zou bijvoorbeeld een maatregel kunnen zijn om toch dat andere publiek, dat publiek een beetje om te laten slaan?
1: Ja, ik denk altijd, je moet dingen organiseren die ook de mensen trekken die je er wil hebben. Dus als je de gave, zoals Festival Klassiek, dat trekt echt een ander publiek dan wat er gisteren rondliep.
0: Ja.
1: En het is zo zonde dat je dat soort dingen, dat die juist zijn weggevallen uit Scheveningen. En ik zou zeggen, laten we inzetten op een mooie programmering die mensen aantrekt. Die wel gewoon lekker een drankje willen doen bij de strandtenten. Dat ondernemers wat kunnen verdienen. Maar die niet uit zijn op die herrie die geschopt wordt zoals gisteren. En volgens mij kan je daar als gemeente best wel wat in doen. Door samen met de ondernemers te werken aan goede programmering bijvoorbeeld.
0: Ja, dat kan ik wel goed begrijpen. Nou, als je Vivaldi's vier seizoenen hebt geluisterd, dan ga je daarna niet de politie lastigvallen.
1: Nee, precies.
0: Maar net zoals seizoenen snel kunnen omslaan, dat hebben we vandaag ook weer gezien. Ja. Gisteren, ik ben nog een beetje bruin van gisteren en vandaag had ik bijna een paraplu nodig. Kan ook opeens de persoonlijke verhoudingen in de formatie omslaan. Hart voor Den Haag gaat weer met D66 aan het praten. Wat vind je daarvan?
1: Ja, een beetje wat we aanvoelden komen. Hè. Wat we in het debat natuurlijk ook al uitgebreid besproken hebben in de Raad. Wat ook meer partijen zeiden. Het leek al dat Hart van Den Haag en D66 eigenlijk nog een beetje met elkaar aan het flirten waren. Ook al was dat afgebroken, die gesprekken die ze voerden. Ja, en dan blijkt inderdaad dat als Abu Talib een beetje doordrukt, dat ze gewoon weer met elkaar aan tafel gaan. Dus dat is volgens mij ook in dat opzicht niet helemaal onverwacht.
0: Ja, want hoe kan het dan inderdaad dat die partijen een paar weken geleden zeiden, dit werkt niet, we stoppen de gesprekken. Er komt een debat. In dat debat wordt gezegd, we willen inderdaad een andere coalitie. Abu Talib gaat opnieuw praten en toch zijn ze weer terug bij af.
1: Ja, dat vind ik moeilijk in te schatten. Je ziet wel dat er als je de gespreksverslagen bekijkt van die gesprekken die Abu Talib na dat debat heeft gevoerd, zie je dat de meeste partijen zeggen wat ze ook in het debat al zeiden. En bij Hart voor Den Haag zag ik toch echt een opening voor D66, die ze in het debat juist helemaal niet gaven. Ja, dus ik denk dat daar dan Abu Talib heeft gezien dat daar toch een deurtje open stond waarvan we dachten dat hij dicht zat.
0: Dus de Hart van Den Haag is eigenlijk een beetje gaan draaien na dat debat.
1: Nou ja, dat is mijn constatering is wel dat het in dat hun verslag echt anders is dan wat hij in het debat zei. Daar zei hij, ik wil volgaan voor een andere optie en ik wil niet meer met D66, want de Sportlaan. Ja, en dat was op vrijdag blijkbaar toch anders in hun gesprek.
0: Had je dat verwacht dat het Hart van Den Haag opeens toch wel weer terug zou grijpen daarop?
1: Nou ja, aan de ene kant zag je dus wel dat ze met D66 dat ze nog heel goed met ze waren. Dus je ziet dat daar echt nog wel wat positief zit. Dus dat daar nog dat er ook nog een kans zat om misschien er wel uit te komen. Een beetje is dan misschien het antwoord. Ja,
0: ja, het kwam inderdaad ergens ook weer niet uit de lucht vallen. Dat zag je inderdaad in het debat ook op andere onderwerpen. Daalenbergslaan werd opeens afgevoerd met de steun van D66. De Vlietzone, dat debat met alle bestuurlijke chaos eromheen is toch afgelopen met een sisser vanwege de steun van beide partijen.
1: Ja.
0: na die klap, na die eerste klap tussen Hart Vandaag D66, keken ze eigenlijk direct jullie kant op. In hetzelfde persbericht waarin

0: Richard de Mos aangaf dat hij stopte met de gesprekken, zei hij ook meteen. En wij willen gaan kijken naar een coalitie met Hart van Haag, VVD, Denk en CDA. Mm-hmm. Waren jullie erop voorbereid dat hij meteen jullie zou noemen? Want de optie lag er al natuurlijk. D66 heeft dat eerder ook al genoemd. Mm-hmm. Maar dat hij meteen in datzelfde persbericht zegt, nou, dan stap ik meteen in bootje B.
1: Nee, dat was voor ons wel een verrassing dat hij meteen wilde doorpakken die kant op. En normaal gesproken ik zou verwachten dat dat in een debat moet blijken. Maar hij heeft gekozen om dat meteen in een persbericht te zetten. En dan moet je daar natuurlijk wel over na gaan denken. Wat vind je daar nou van als VVD en ook die andere partijen ongetwijfeld? En daar hebben wij als VVD dus ook van gezegd, wij staan echt wel open voor die optie. Maar wat zit er nou nog tussen Hart van Den Haag en D66? Want tegelijkertijd zeiden ze ook, op dit moment gaan we niet verder praten met D66. Ja, en voordat je aan tafel gaat om serieus te praten over een eventuele andere coalitie, moet je wel weten, is dat dan ook echt serieus? Of is dat een beetje een kat-en-muisspel, om dat maar weer te gebruiken, tussen twee andere partijen? En daar ging dat debat eigenlijk over.
0: Ja, en dat ging ook wel gepaard met heel veel beeldspraak. Ja. Ik heb er ook een paar quotejes uitgetrokken. Want het was een debat dat ging over liefde, het ging over bronstige herten, het ging over relaties die aan en uitgingen. En dat klonk ongeveer zo.
2: Het lijkt 14 februari hier zo.
3: Omdat er de hele tijd die paringsdans door lijkt te blijven gaan.
4: Ja, voorzitter, in een vorig debat hebben we geruststellende woorden gehad. De heer Assaat is nog niet getrouwd. Als dit het dansje is om mij te versieren, dan lukt dat niet echt. Laat ik het strategisch zeggen. Ik zie dat de heer Iker mij aan het verleiden is. En misschien hap ik wel toe.
0: Gebeurt het vaak dat er zo gesproken wordt in de Haagse gemeenteraad?
1: Ja, gelukkig zou ik bijna zeggen, gebeurt het wel vaker. Dat er ook nog een beetje humor in zit en een beetje beeldspraak. Anders wordt het allemaal wel heel zwaar en serieus. Ja. Maar uiteindelijk gaat het ook wel om het runnen van een miljardenbedrijf. De gemeente Den Haag, er gaat ruim 3,5 miljard per jaar in om. Ja. Dus dat is ook wel een heel serieuze zaak. En dat speelt daar wel onder. We gebruiken af en toe die beeldspraak. Maar juist als je een beslissing wil nemen, hoe ga je dan zo'n miljardenbedrijf besturen? Dan moet je ook wel echt elkaars nieren even geproefd hebben. Ja. Dat gebeurt er dan in zo'n debat, onder andere.
0: Als ik heb jou gehoord net nadat het klapt. Ik in het debat en in de brieven daarna. En eigenlijk is het standpunt telkens heel consistent. Er moet gesproken worden tussen die drie grootste partijen. Dat zijn Hart voor Den Haag, D66 en Pro Den Haag. Voorheen GroenLinks, PvdA. Waarom zou dat nodig zijn?
1: Wij hebben, en dat heb ik ook in het debat gezegd, als je die uitslag ziet, dan is er een hele grote partij met 16 zetels. Maar die andere twee partijen die volgen, die hebben samen 15 zetels. En als je kijkt naar hoe kan je nou een gebalanceerde coalitie maken, dan zou dat heel goed kunnen met die twee blokken naast elkaar. Dus wij denken dat voor de stad een rustig, stabiel, betrouwbaar stadsbestuur kan opleveren.
0: Ja. Is dat dan ook, zoals het AD toen schreef, inderdaad, omdat je dan ook een beetje die spreiding hebt in het soort Hagenaar, Hagenees? Of eigenlijk ook gewoon die combinatie van die twee, de Hagenaar en de Hagenees samen?
1: Ja, kijk, aan de ene kant wel. En aan de andere kant kan dat ook met andere combinaties. Want uiteindelijk, als je 23 zetels hebt, hoe je die ook optelt, dat zijn altijd dat zijn dezelfde aantallen stemmen ongeveer die je dan vertegenwoordigt. En dat zijn ook altijd verschillende groepen met verschillende achterbannen. Maar ik denk vooral dat zware blok waar Pro ook moeite mee had bij Hart van Den Haag, dat ze zo groot zijn geworden. Ja, als je daar ook een zwaar blok tegenover zet, dan is dat gewoon goed in evenwicht. En als je met een kleinere partij en een grotere partij gaat zitten, dan moet je andere afspraken maken om te zorgen dat dat ook een gezonde coalitie wordt. En dat niet die grote partij de hele tijd zegt, het is goed met jullie, wij zijn de baas. Want dat is denk ik de angst die er bij sommige partijen in zit.
0: Is dat ook de angst die er... Delen jullie die angst ook als het inderdaad met die vier partijen zou gaan? Want dan zou je een partij hebben met 16 zetels. En dan de eerstvolgende partijen zijn jullie met 3 zetels. Ja. Dan 3 en dan 2. Ja. Dat is ook een beetje een soort van David en 3 Goliaths. Ja.
1: Nee, dat hebben wij ook wel aangegeven als aandachtspunt in het verslag, in het tweede gesprek met Abu Taleb. Als die optie van 4 op tafel komt, omdat die optie met die grote 3 niet kan, hè, dan zijn we bereid te gaan praten. Maar dan willen we het wel eerst hebben over hoe creëer je dan een balans. Dus in die zin hebben wij juist gezegd, ja, dat is een aandachtspunt, maar daar kun je wel afspraken over maken. En daar heb je natuurlijk ook al wel een beetje over nagedacht, in die weken voor dat debat. Ja, en die gesprekken gaan er nu niet komen, omdat ze met D66 verder gaan.
0: Ja, en ik las bij andere media dat onder andere kwam omdat VVD blokkeerde. Jullie zeggen, zoek eerst die optie uit. Mm-hmm. Kijk inderdaad eerst hoe die verhouding, is dat echt uit of niet? Om dat debat nog even erbij te pakken. En dan, ja, dan wordt toch het label erop geplakt, blokkeren. Is dat zo?
1: Ja, ik vond dat een opmerkelijke. Want nee, absoluut geen blokkade opgeworpen. Die vraag is ons ook niet gesteld. Hè. Is dit nou een blokkade of zo? Dat is helemaal niet aan de orde geweest. Wij hebben wel gezegd, er moet een duidelijke conclusie worden getrokken. En ja, we vinden dat het niet echt geprobeerd is, die gesprekken. Maar vooral, hij moet afgesloten zijn. En dan kan je kijken naar de volgende optie. En dat is uiteindelijk dus niet gebeurd. D66 zei eigenlijk een beetje hetzelfde. Die zeiden, kijk eerst naar die 4 partijen. Wij zeiden, kijk eerst naar die 3 partijen. En de keuze is gemaakt om toch die optie met D66 verder te verkennen.
0: En het feit dat ze nu inderdaad weer met z'n tweeën samen gaan praten, betekent dat dan ook dat jullie het daar ergens wel aan het rechte eind hadden, dat inderdaad dus, ja, dat vuur nog niet gedoofd was tussen die twee?
1: Ja, nou ja, ik denk dat je dat achteraf wel kan zeggen, want het ging wel heel snel. Hè? Op vrijdag zei D66 nog, het is niet aan ons. En eigenlijk net als in de eerste ronde zeiden ze de volgende ochtend, nou ja, vooruit dan maar. Dus dan zie je toch wel dat daar echt nog wat zit. En dan is het volgens mij ook wel goed dat ze die gesprekken aangaan. En hopelijk, want het duurt nu nog eventjes omdat er wat mensen op vakantie zijn. Maar dan moet het ook wel een beetje vlotter gaan. Want het heeft straks 5 weken stilgelegen. En dat vind ik eigenlijk voor de stad wel heel erg. Dat er een enorme vertraging is ontstaan. En dat we eigenlijk op hetzelfde punt staan als 5 weken geleden straks. Ja.
0: Ja, want heb jij een beeld hoe die vertraging is ten opzichte van andere steden in Nederland? En dan voornamelijk ook de andere grote steden. Dat is toch wel een beetje het eikpunt. Er zijn heel wat kleinere dorpen waar ze al heel snel uit waren, omdat dan toch dezelfde partij weer de grootste werd.
1: Ja.
0: Lopen wij enorm achter nu?
1: Ik denk wel met de start van de gesprekken. Dan weet je natuurlijk niet hoe lang de gesprekken duren in andere steden. Maar in Rotterdam zitten ze al volgens mij al 5 weken ook aan tafel met inhoud op tafel. En in Amsterdam ongeveer hetzelfde. En in Utrecht trouwens ook, voor zover ik weet. Dus ja, dan hebben wij wel echt de rode lantaarn.
0: Ja, over die inhoud, de gespreksverslagen van alle partijen die staan online. En daarin werd bij Hart van den Haag het standpunt van de VVD betreurd dat jullie dus inderdaad zeggen van kijk eerst met D66 verder. Hart van den Haag die wilde namelijk met die 4 rechtse partijen. En daar werd ook aangehaald dat het werd betreurd dat er over werd geschreven in jullie nieuwsbrief. Wat stond er in die nieuwsbrief dat zo hard was? Of was dat niet zo?
1: Ja, wij proberen onze leden natuurlijk. We zijn ook een vereniging met best veel leden. En we proberen die te informeren over wat we doen in de stad. En veel mensen zijn toch geïnteresseerd in hoe die coalitievorming dan gaat. Dus wij hebben op vrijdag eigenlijk een nieuwsbrief geschreven met gisteravond was er een debat. Daarin is dit gebeurd. En nu gaat er weer een verkenner aan de slag. En ja, veel meer stond er ook niet in die nieuwsbrief.
0: Dat is eigenlijk gewoon eigenlijk hetzelfde als wat er overal anders werd genoemd. Maar
1: eigenlijk wat we in het debat ook gezegd hadden. Dus ja, en ik weet niet, ik ben zelf niet geabonneerd op nieuwsbrieven van andere partijen. Dus ik bestudeer ze nooit zo. Maar volgens mij was het geen gekke tekst.
0: Nee, dat vind ik, dat fascineerde mij ook. Omdat de nieuwsbrief van een partij vaak niet het eerste medium is waar ik dan heel snel naar kijk.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar over die formatiegesprekken, hoe zijn die gesprekken voor jullie verlopen? Die tweede gesprekken met Albert Ahlen?
1: Het eerste gesprek was natuurlijk heel open en echt naar de start van zo'n verkenning. Dus dan wordt er gevraagd hoe kijk je naar de uitslag en hoe kijk je naar wat er nu moet gebeuren. En het tweede gesprek, dat was eigenlijk ook was wat korter, maar verder niet heel bijzonder. Wat er in het verslag staat is wel ongeveer wat daar gewisseld is.
0: Ja, want de motie die nieuwe gesprekken heeft gestart, die vroeg om hem te laten kijken naar inhoudelijk overeen. Ook tussen partijen. Nu heb ik dat eindverslag gelezen. Toen ging het toch vooral weer over de partijen die samen kunnen voor een zetelaantal en hoe zij samenwerken.
1: Ja.
0: Maar ik las daar niet echt in dat zij dan samen moeten gaan praten over inhoudelijke punten, zoals bijvoorbeeld die sportlaan.
1: Nee.
0: Is het in die gesprekken ook gegaan over inhoudelijke overeenkomsten?
1: Bij ons in ieder geval niet. Ik weet natuurlijk niet hoe dat in andere gesprekken is gegaan, maar bij ons is er eigenlijk geen inhoud aan te pas gekomen.
0: Ja, dus eigenlijk daarin een beetje dezelfde gesprekken en dan maar een paar weken later weer.
1: Ja, precies. Hoe kijk je nu naar de situatie? En er is natuurlijk wel aan de orde gekomen, als je met die 4 aan tafel zou gaan, waar moet het dan over gesproken worden? En toen hebben wij gezegd, om te beginnen moet je verkennen hoe je dus een goede balans gaat brengen als je met een hele grote partij en 3 kleinere partijen aan het werk gaat. En daar is het eigenlijk wel bij gebleven, ja. Dus we zijn niet aan de inhoud toegekomen en ook niet aan de sportlaan bij ons.
0: Nee, want over die sportlaan gesproken, daar is het op geklapt. Hart van den Haag wilde het van de agenda halen, D66 wilde dat niet. Jullie hebben uiteindelijk dat verzoek wel gesteund.
1: Ja.
0: Waarom hebben jullie dat destijds gesteund?
1: Ja, ook dat is bij ons een hele consistente lijn. Voor de verkiezingen stond het ook al een keertje op de agenda. En toen hebben wij juist dat initiatief genomen om het uit te stellen. Omdat we zeiden, dit moeten we doen na de verkiezingen. Ook inhoudelijk was er nog allerlei dingen waren onduidelijk op dat moment.
0: Ja.
1: Maar wij vonden ook dat er een nieuwe raad moest kunnen beslissen over hoe je verder moet gaan met die plannen voor die opvang. Ook wetende hoe gevoelig het ligt in de stad. Ja, en dat is nog steeds ons standpunt. Dus wij vinden echt dat er een andere keuze moet worden gemaakt. Wij willen niet dat die mega-opvang die daar nu gepland is, dat die er komt. Maar dat er met veel korter en een veel kleiner aantal mensen. En wij zouden ook zeggen, geen asielzoekers op die plek. Maar bijvoorbeeld wel dakloze gezinnen uit Den Haag.
0: Ja.
1: Dat je moet kijken naar een kleinschaliger opvang voor een kortere tijd. En veel sneller die woningen voor senioren en starters daar gaan bouwen. Want daar hebben die wijken echt behoefte aan.
0: Je hoort ervan dat uit het college gezegd, we hebben die 5 tot 7 jaar nodig. Omdat die bouw, de hele productie zo lang duurt. Maar ik zie al wel schudden dat dat veel sneller kan, denk ik.
1: Ja, zeker. Nee, en jaren geleden is er natuurlijk al een begin van een plan gemaakt. Dus er ligt ook al heel veel waar de buurt het ook mee eens was. Dus ik denk dat je met 1 jaar of 3 dat je echt wel moet over kunnen gaan tot ontwikkeling. En in die tijd is het natuurlijk zonde om het gebouw dat er staat leeg te laten staan. Dus dan kun je dat best gebruiken. Maar dan moet je niet voor gaan verbouwen. En dat is natuurlijk waar de raad nu een beslissing over moet nemen, ga je wel of niet die verbouwing doen en waar verbouw je dan voor? Nou, als het voor een kortere tijd is, is het heel zonde om zoveel geld in zo'n verbouwing te stoppen en ook niet nodig, denk ik.
0: Ja, want dan kan je eigenlijk gewoon aan met de ziekenhuiskamers die er nu dan al staan eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja. Daarover, Hart Verdaag die wil het helemaal stoppen. Die wil eigenlijk het liefst het hele plan van tafel meteen naar die seniorenwoningen. Is dat een haalbaar plan?
1: Ja, kijk, uiteindelijk heb je wel wat tijd nodig om daar het bouwplan ook voor goedgekeurd te krijgen. Want er liggen dus wel ideeën, maar het moet nog ontwikkeld worden tot een echte bouwtekening, bij wijze van spreken. Ja, en volgens mij is het zonde om in die tijd dat pand niet te gebruiken, want dat staat er wel nu op dit moment. Dus tot de sloop moet je volgens mij gewoon tijdelijk invullen. Ik denk dat dat wel eventjes duurt voordat het gesloopt wordt. Periode willen wij graag goed benutten.
0: Maar is het eigenlijk mogelijk om onder die asielopvang uit te komen? Want er zijn natuurlijk wel al contracten getekend met het COA.
1: Ja.
0: Voor die opvang. Dat lijkt me niet zo makkelijk om dat gewoon even te doorscheuren. Zeg maar.
1: Ja. Nou ja, uiteindelijk is daar... er liggen contracten. Die plannen zijn door de Raad ook met een behoorlijke meerderheid goedgekeurd. Hè? Die zetelverhouding is niet zo heel erg veranderd door de verkiezingen. Dus je ziet dat er in de Raad in feite een meerderheid is om dit te doen. Wij als VVD zeggen, pas die plannen aan. En ja, we willen dan ook de rekening pakken die daarbij bij nodig is. Die je moet eigenlijk waarschijnlijk met het COA andere afspraken maken. Kun je volgens mij ook wel over praten. Op andere plekken in de stad wat doen. Maar zorgen dat je daar zo min mogelijk natuurlijk belastinggeld aan kwijt bent.
0: Ja.
1: Maar voor die wijken is het wel belangrijk dat we die plannen aanpassen. En daar willen wij nog steeds voor gaan.
0: Want het gaat dan, als ik je zo hoor, voornamelijk om de druk op die wijk, op die wijken. En dus niet zozeer op de asielopvang in Den Haag dan.
1: Nee, kijk, wat in die wijken, daar zit natuurlijk al een aantal jaar de winteropvang voor daklozen. En dat is best wel dat is best heftig voor de impact op de winkeliers bijvoorbeeld in de Varenheidstraat. Die hebben daar echt last van. Dat is uiteindelijk ook erkend door de gemeente. En toen is ook het aantal daklozen in die opvang is iets verminderd. Nou, dat scheelt al. Er zijn ook maatregelen genomen dat het wat beter gaat. Dat er meer toezicht is in die winkelstraten. Maar je ziet wel wat dat al doet met die buurten. Want ze trekken al de mensen die daar wonen, ja, die trekken allemaal natuurlijk wel die wijken ook in.
0: Ja.
1: Ja, en daar moet je volgens mij voor oppassen. En zeker met de plannen die er liggen voor 750 mensen. Nou, als je al zag wat het effect was van 120... Dan denk ik echt wel dat je die wijken recht moet doen. En moet zeggen, dat mag wel een onsje minder.
0: Ja, want de zorg die heerst inderdaad bij die wijken. Ik denk ook door de ervaring met die daklozenopvang. En dan inderdaad de komst van zo'n groot groep mensen.
1: Ja.
0: Nu zag ik bij de NOS gisteren nog een artikel dat omwonenden van AZC juist te voldoende geven, de opvang en hun veiligheidsgevoel. Zijn die zorgen dan terecht? Of is dat misschien toch een beetje angst voor het onbekende?
1: Nee, ik denk dat als je het goed doet, dat het ook heel goed kan. Want je ziet op een aantal plekken in Den Haag waar opvang is, dat het inderdaad ook goed gaat. Maar dat zijn wel plekken waar het ook past. Daar moet je volgens mij dus heel goed op letten. Ook als bestuur, zowel als college als raad. Zijn het de juiste hoeveelheden mensen op de juiste plekken? Nou, op de Binkhorst bijvoorbeeld hadden we ook een hele hele grote opvang. En dat ging heel erg goed. Dus je ziet ook dat dat echt wel mogelijk is. Alleen ik denk dat zo'n plek in die woonwijken, dat het daar veel te veel is. Te massaal, ook een te grote mix van groepen. Nou, we hebben op andere plekken in het land gezien dat dat niet automatisch goed gaat. Dus daar moet je echt voor oppassen. Nou, en dan zeggen wij als VVD, doe het een onsje minder. Gebruik wel dat pand. Maar zorg dat je kiest wat er past op die locatie.
0: Ja, het debat is dus uiteindelijk op initiatief van Hart van Haag, jullie, DENK en CDA uitgesteld. Het is niet van de agenda gehaald, zoals er vaak wordt gezegd.
1: Nee.
0: Maar het is uitgesteld tot 21 mei. Dat is over een paar weken alweer. De formatie is dan in volle gang. Hangt dat dan een beetje als een soort van zwaard van Damocles boven die onderhandelingen?
1: Ja, ik weet natuurlijk niet wat die twee partijen die nu met elkaar gaan praten daarover hebben afgesproken. Ze hebben een meerderheid, dus als ze dit keer wel samen zeggen we stellen het uit, dan kan dat. Maar we moeten gaan zien of ze dat ook doen of niet. En daar gaan we denk ik de komende weken nog wel wat politiek over zien, verwacht ik zo.
0: Ja, dat zal nog wel wat roeren. Ja. De allerlaatste vraag, heb jij vertrouwen dat het deze keer gaat lukken?
1: Ja, dat kan ik niet beoordelen. Ik zit niet aan tafel. Ik zie wel dat die twee partijen in dat debat echt nog niet klaar waren met elkaar. Nou, dat blijkt daarna ook. Dus ik hoop dat ze, dat ze dit keer zorgen dat ze de gevechten aan tafel uitvechten. In plaats van in de raadzaal over van die procedurele punten. En dan gaan wij de plannen beoordelen als die eruit komen.
0: Ja, en dan ga ik toch nog één laatste vraag op aanhaken. Sorry. Want we hebben het al heel veel over de Sportlaan gehad. Zijn er nog andere dossiers die op tafel liggen die ook nog moeilijk kunnen worden tussen deze twee?
1: Ik ben heel benieuwd wat de plannen van deze twee partijen zouden zijn op het gebied van verkeer. Dat is denk ik een heel belangrijk onderwerp waar ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Dan wil ik wel zien hoe de onderhandelingen tussen Jelle Meijnes en Peter Mekers gaan daarover. Ja.
0: We gaan zien wie wint, de fiets of de auto. Op straat is het toch meestal de laatste.
1: Ja, precies. Of en. En dat zou dan weer de VVD-oplossing zijn.
0: Ja, jullie zijn daarin toch wel een beetje inderdaad een compromis tussen deze twee partijen zo af en toe.
1: Ja. Dat zou je kunnen denken, maar volgens mij zijn wij toch echt een heel ander geluid dan deze twee partijen, ook als je ze met elkaar mixt.
0: Verwacht je dat jullie nog misschien worden gevraagd om als derde partij aan te sluiten?
1: Weet ik niet. Er werd wel weer naar gehint in het tweede verslag ook van Abu Taleb. Maar we moeten zien of dat zo is. Ik moet zeggen, ik vind dat een hele gekke variant. Aansluiten terwijl er al een meerderheid is, dat is politiek niet heel aantrekkelijk. Dus ik ben er gelukkig nog niet over gebeld. En ik weet niet hoe blij ik ben als ik er wel over gebeld word.
0: We gaan zien of dat telefoontje gaat komen. Voor nu gaan we even luisteren naar Adele, Make Me Feel Your Love. En daarna gaan we het hebben over hoogbouw in Den Haag.

0: Adele, Make Me Feel Your Love. We gaan het zo meteen hebben over hoogbouw in de stad. Maar eerst ga ik de gasten introduceren. Dat zijn Rutger Ridder van de VVD. Een hele goede morgen.
1: Een goede morgen.
0: En Arjen Dubbelaar van Hart van Den Haag. Ook een goede morgen.
2: Goedemorgen, Maxime.
0: Nu weet ik, Rutger, jij woont op Scheveningen.
1: Zeker.
0: Hoe was het gisteren thuis? Of eigenlijk eerder op straat bij jou?
1: Nou, wij waren eigenlijk bij de Keizer. We zaten op het strand bij de Bodenono's. En daar zaten we, dat is bij de Keizerstraat ongeveer. En wij gingen s'avonds naar huis. Uur of negen, denk ik, zoiets. En toen zag je wel nog dat er een soort van, nou ja, raar gevoel toch nog heerst. Terwijl het was eigenlijk vooral in Bad, hè, bij het Koerhuis was er wat gedoe. En veel politie. Ja. Politie goed ingegrepen, overigens. Maar toch een beetje een gek gevoel. Dus niet een ontspannen avond, zeg maar. Het was toch iets meer gespannen, leek het wel. In de tram ook. Dus dat was gek.
0: Ja, en Arjen, jij woont ver weg van Scheveningen. Eigenlijk aan de andere kant van de stad bijna.
2: Iedereen.
0: Ja. Zit jij dan met een geruster hart thuis? Of is het toch het raadslid wat naar boven komt, wat denkt, oh nee, wat gebeurt er nu in mijn stad?
2: Nou, ik was op Scheveningen. Want ik had met mijn vrouw afgesproken om op het strand iets te gaan eten. De eerste zomerse dag, om het zo maar even te zeggen. Dus, ja, dus die kant op gereden. Want ik woon echt helemaal aan de kant. Dus daar met de auto. Voordat mensen weer. Want het is echt, ben je een half uur onderweg. Het is anderhalf uur fietsen. Zeg ik altijd tegen Koen. En dan ben ik uiteindelijk in de Zwolsestraat in de parkeergarage. Toen merkte ik al dat het drukker was. Ik heb op de terras heb ik nergens last van gehad. Heerlijk gezeten. Alleen toen ik terugliep, merkte ik wel dat er iets aan de hand was of zo. Het was echt. Ja, heel veel jonge lui. Heel veel jongeren en heel veel druk. Om de 5 meter stonden agenten. Want ik had niet begrepen dat er dus iets aangekondigd was. Een blokparty. Ja. Ik weet niet eens wat een blokparty is.
0: Ja,
2: ik maak er net een grapje over.
1: Ik
2: mijn zoon
1: niet.
2: Had het er ook al over. Is dat een nieuwe term? Nou goed, er is in ieder geval wel wat gebeurd. Ze hebben mensen aangehouden.
0: Ja.
2: Ik weet dat mijn collega's in de partij, die doen veiligheid, die hebben schriftelijke vragen ingediend. Dat is wat ik ervan weet.
0: Ja, precies. Ja, uiteindelijk, er zijn inderdaad een paar mensen aangehouden. Maar het is niet zo uit de hand gelopen als een jaar geleden.
2: Dat niet, hè?
0: Nee, dat was wel heel intens. Ja. Maar hoe was de sfeer op straat?
2: Ja, beklemmend. Weet niet. Ja, echt heel veel jonge lui. Dat merkte ik. En dat is. Dat viel mij gewoon op. Op het terras was het, wat oudere mensen zoals ik. Mag ik dat zeggen inmiddels?
1: Jij wel, Arjen, jij wel. Ja.
2: Maar toen liep ik dus zeg maar om die nieuwe strandtent heen. De UFO, waar
1: de White House.
2: Hard Rock Café zou komen. De White House, ja, sorry. En vanaf daar echt alleen maar jongelui.
1: En ik denk het is vooral een beetje het gevoel dat het uit de hand zou kunnen lopen, net als vorig jaar.
0: Ja.
1: En als je allemaal toch een beetje gespannen bent, gaat het goed, gaat het niet goed, ja, dan wordt het ook niet heel gezellig. Als je denkt, dit komt sowieso goed, ja, dan is het een gezellige sfeer. Ja. Maar ook mensen die toch denken, moet ik nou naar huis gaan? Zal ik blijven? Het is jammer, want het was de eerste mooie dag. En heb je dan weer in de media, Scheveningen is niet gezellig. Terwijl ik heb de hele middag op terras gezeten. En dat was heel gezellig. Dus,
2: ja, terras heb ik ook echt prima, uitstekend.
1: Het is een prachtige plek. Het is de mooiste badplaats van Noordwest-Europa. Dus positief.
2: Kijk.
0: Ja, en we hoorden jouw partijleider net zeggen, Rutger, dat je misschien toch moet kijken hoe je andere toeristen kan aantrekken.
1: Ja, zeker.
0: Niet die jeugd die misschien gaat rellen. Arjen, wat zou jouw oplossing zijn om dat toch beter te laten verlopen op Scheveningen?
2: Nou, dat zou je echt aan Koen Bon moeten vragen. Collega raadslid wat op Scheveningen woont. En onze woordvoerder is op Scheveningen. Ik weet dat Richard vanmorgen vragen heeft ingediend. En die stelt bijvoorbeeld voor om gebiedsverboden te geven aan jongeren die zich dus misdragen hebben. Dat vind ik een uitstekend idee. Dus ik hoop, die vragen zijn inmiddels ingediend, dat daar positief op gereageerd gaat worden. Want ik vind dat als je je niet gedraagt, dan ben je daar ook niet meer welkom. Ja. Dus jongeren die gisteren aangehouden zijn vanwege vervelend gedrag, die moet je ook de hele zomer daar weren. Want dan heb je daar blijkbaar niks te zoeken. En dat je op zoek bent naar toerisme die wat komen uitgeven, zogenaamde kwaliteitstoerisme. Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Want dat is goed voor je badplaats, dat is goed voor je ondernemers die daar zitten. En dat brengt leuke mensen naar je badplaats toe, die zich ook keurig gedragen.
0: Ja, en dan gaan we nu door naar het onderwerp waar jullie voor zijn gekomen. In Den Haag gaan we de hoogte in. We hebben niet zo heel veel ruimte in Den Haag. Het is echt zoeken voor van alles. Van woonwagenstandplaatsen tot bedrijfsruimte, tot ruimte voor afvalbedrijven in de stad. En daarom moet je dan inderdaad hoogbouw gaan doen. daar komt ook best wel wat bij kijken. En het is dan ook een beetje kijken waar je dat wil hebben. Zou bijvoorbeeld de Scheveningen een optie zijn om meer de hoogte in te gaan? Die gouden bol achterna.
1: Oeh. Nou, kijk, op zich, hè, daar waar het goed past, kan je best de hoogte in. Dat is geen probleem. Ik vraag me af of op Scheveningen daar de ruimte voor is. Want wat moet je dan slopen om iets anders neer te zetten? Dus ik ben niet automatisch tegen. Maar ik zie op dit moment niet echt een logische plek op Scheveningen waar je heel goed de hoogte in zou kunnen.
0: Arjen, dus, ik zie jou ook een beetje
2: schoen. Nee, ik, Rutger verrast me. Ik ken hem al heel lang. Ik had echt verwacht dat hij uitgesproken zou zeggen... nee, Scheveningen is geen plek voor hoogbouw. Hart voor Den Haag heeft altijd gezegd... Scheveningen niet de plek is voor hoogbouw. Dus dat herhaal ik dan hier nogmaal eens. Wij willen als Hart voor Den Haag liever geen hoogbouw langs de kust.
0: Ja.
2: Daar hebben wij altijd van gezegd... laat het Koerhuis nou het hoogste punt zijn... dat is 45 meter zelfs. Daar hebben we met de pier bijvoorbeeld... kwam die discussie weer naar voren. Want daar komt dan een nieuwe toren over. Het is een torenvormig gebouw. En toen heb ik ook naar zitten kijken. Nou, komt het niet boven het Koerhuis uit? Want het zou een beetje gek zijn als we dat jaar hebben geroepen. En waar dan wel, is dan waarschijnlijk je volgende vraag, vermoed ik.
0: Precies, inderdaad. Ja. Waar zien jullie dan
2: wel? Ja, waar dan wel? Ja, goed, daar hebben we in de commissie ruimte natuurlijk meermaals discussies over gevoerd. Daarvan hebben wij gezegd, doe dat nou in het CID-gebied. Het Central Innovation District of zoiets. Nou goed, voor de kijkers thuis, dat is het centrum en de Binkhorst. Dus daarom ben ik hier vandaag gekomen. Want dan gaan we het bijvoorbeeld over Bellevue. Nou ja, dat is volgens mij de ideale plek om bij je hoogbouw... zou willen in het centrumgebied dat Den Haag.
1: Volgens mij zijn we het daar ook wel over eens. Kijk, en die hoogbouw in het centrum, in het CID, dat kan heel goed. Alleen er wordt heel weinig nagedacht waar het nou goed zou kunnen. Er is een hele mooie plek, bijvoorbeeld waar nu het Bernhard Viaduct staat. Het college wil er maar niet aan dat viaduct helemaal weg kan. Wij zeggen als VVD, dat ding kan helemaal weg. Helemaal. Als je een grote toren maakt, eigenlijk op de Rijnstraat. Ja. Waar in die toren, middels een rotonde je van plus 1 niveau boven de sporen naar gewoon het maaiveld kan. Dat is uitgerekend door een architect. Dat is een prachtige plek. Daar kan de grootste toren wat mij betreft van Den Haag komen. Die mag wat mij betreft ook best 200 meter zijn. Want daar heb je namelijk geen last. Want de schaduw gaat dan op het station, op de sporen. Daar staan al hele hoge gebouwen. Ietsje verderop staan daar de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Dat is een prima plek. En ook 165 meter op de Bellevue-locatie is ook wat ons betreft passend.
0: Ja, maar heel snel
2: inderdaad
0: even...
2: gaan naar bijvoorbeeld Amare. Ja.
0: Gaat dat hele viaduct weg? Of?
1: Ja, nou in dat plan kan het viaduct blijft tot en met het spoor eigenlijk bestaan. Dus tot het spoor.
2: Ja.
1: En dan aan de kant van het centrum, zeg maar, daar ga je dan binnen in een gebouw met een rotonde. Met de auto, een bus, vrachtwagens, kunnen er allemaal in. Van hoog naar beneden. Eigenlijk zoals je in een parkeergarage ook hebt, maar dan heel veel groter, zeg maar.
2: Volgens mij hebben wij destijds een voorstel van Joran Noorlander gesteund.
1: Ja, met z'n drietjes.
2: Ja, om wel een variant te bedenken waarbij daar wel één baan blijft, zeg maar, voor de toevoer.
0: Nee, dat is een ander plan geweest.
1: Het college wil dat één baan van het Bernhard Viaduct blijft. Ja. Dan nodig is een tram over.
2: Ja.
1: Lijkt mij onverstandig. En dat die optie die Noorlander van D66 had ingediend, dat was die uitgewerkte variant van die architect, Bob Willem van het Hoofd. Ja. Okay. Die heeft daar heel veel ideeën van.
2: Okay.
0: Nu is de naam al een paar keer gevallen, Bellevue. Een woontoren niet zo heel ver verwijderd van waar de locatie waar jij het over hebt. Namelijk op die hoek waar nu de Spar zit naast naast het Centraal Station. En daar moet een woontoren komen van, volgens mij is het nieuwe plan, 230 meter.
1: Ja, belachelijk.
0: Waarom moet die zo groot worden?
1: Nou, de goede vraag waarom die zo hoog moet worden. Ik denk dat anders de business case dus niet uitkomt. Dus oftewel, de ontwikkelaar heeft het nodig om het rond te rekenen. En op zich is het prima dat je geld moet verdienen in de stad. Daar zijn we ook helemaal niet tegen. Alleen 230 meter, moet je je voorstellen. De hoogste torens nu zijn de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Dat is 155 meter.
0: Ja.
1: Daar gaat dan dus 80 meter op. En dan zegt op zo'n bijzondere locatie, zegt ook die architect, ja, dit wordt cool en episch. Dan denk ik, je begrijpt echt niet de gevoelens van de omwonenden. Ik vind hoge gebouwen ook wel gaaf, alleen het moet wel passen. En we hadden afgesproken in eerste instantie dat het 165 meter zou worden in 2021. Toen heeft, omdat Arjen Dubbelaar naast mij slappe knieën kreeg, heeft uiteindelijk gezorgd dat het weer 180 meter werd. Dat is overigens ook het uitgangspunt.
2: 85 plus kroon.
1: Waarom? Ja, plus kroon. Ja. Maar de kroon wordt dan 40 meter hoog. Dat vind ik wel hoog.
0: Ja, dat is nog wel een dingetje. Want zeggen 230 meter... Maar een deel daarvan is toch een beetje gebakken lucht. Want tot en met 180 meter ongeveer wordt er bewoond. En dan daarbovenop komt inderdaad een kroon of een hoed. Waarom moet daar... Wat is dat allereerst, Arjen?
2: Omdat het dan een iconische uitstraling geeft, denk ik. Ja, uiteindelijk moeten wij de definitieve plannen natuurlijk ook nog zien. Wat ik nu voorbij heb zien komen vanuit het stadhuis... is een verlenging van de PUC. We hebben een aangepast PUC... vastgesteld als raad, waar daar mede door Hart voor Den Haag... want ik meen dat inderdaad VVD daar tegen was.
1: Zeker.
2: Ja, dat is jammer, want ik denk dat dit echt een iconische plek is... die een mooi gebouw verdient. Nou, door omstandigheden is de business case in 2021 door de VVD onderuit gehaald. Rutger haalt het nu ook aan. Nu ligt er blijkbaar een haalbare business case... van een ontwikkelaar die daarin wil stappen... Nou ja, die heeft in eerste instantie, wat ik begrepen heb vanuit de media... niet naar de bouwhoogte gekeken, maar meer naar wat er mogelijk is... om te realiseren met een haalbare business case op dit plot.
1: Maar dat is toch heel raar? Dat je besluit toch als raad wat je mag en
2: dat klopt.
1: Mag.
2: Dus een plan moet voldoen aan een planuitwerkingskader. Dat hebben wij als raad gesteund. Zelfs door Hart voor de Lagende meerderheid geholpen. Daar was de VVD al tegen. Wat ik blijf dat een beetje gek vinden, hoor. Als je roept dat je wil bouwen voor onze stad... 10.000 woningen beloofd tijdens de campagne en dan...
1: 20.000.
2: 20.000 zelfs. En dan hier 1.800 woningen weg gaat stemmen. Hè,
0: maar waarom moet dan die kroon...
2: Niet voor de eerste, voor de tweede keer. Want 1.200 woningen hiervoor heeft de VVD ook al tegengestemd.
0: Maar waarom moet dan
2: nu
0: die kroon...
2: Nu ligt er een haalbaar plan.
1: Er is
2: haalbare
1: geen plan.
2: Haalbare business case. Blijkbaar vanuit een gerenommeerde ontwikkelaar uit Rotterdam... die zegt, wij kunnen hier 1.800 woningen realiseren... waarvan de helft betaalbaar. Daar worden wij als Hart voor Den Haag heel enthousiast over... want we hebben hier wel een wooncrisis in onze stad.
0: Maar
2: die wooncrisis, daar moet wat aan gedaan worden. Want ik heb twee volwassen kinderen thuis. En zo zitten er heel veel mensen in deze stad. Die zijn dringend op zoek naar een woning. En dan heb je die 1.800 woningen gewoon nodig. En dan komt er een gerenommeerde ontwikkelaar vanuit Rotterdam langs... met een fantastisch plan.
1: Ik
2: denk
1: alleen
2: dat we daar serieus naar moeten kijken.
0: Maar heel snel tussendoor, waarom moet het dan... Je kan dan toch ook gewoon zeggen, we doen het op 180 meter... we laten die kroon weg en dan is de bouwhoogte...
2: Ik wil vooral niet een gebouw afschieten omdat de bouwhoogte me dan... omdat de bouwhoogte me dan niet goed lijkt. Ik denk, als je wil hoogbouwen in onze stad, dan is dit de plek. De skyline van Den Haag is natuurlijk uiteindelijk geen statisch iets. Die is aan verandering onderhevig. Dus die is dynamisch. Dat blijkt ook. Want toen ik jong was, toen zag de skyline van Den Haag er heel anders uit als vandaag de dag. Jonge mensen die kijken daar totaal anders tegenaan.
1: Ja, maar dat is allemaal Arjen, dus dat is allemaal prachtig.
2: Dus er komen gebouwen bij.
1: Arjen, het gaat over iets anders. Want we hebben met bewoners van rondom het plein... bewoners van het Bezuidenhout, met participatie, met aanpassingen... hebben we gezorgd dat mensen vinden... Oké, 165 meter, dat vinden we hoog, maar dat kunnen wij best dragen. Dat snappen we. En dan komt Hart van den Haag die zegt... ja, leuk, die participatie van die bewoners. Leuk, dat zeg ik in de campagne, vind ik dat heel belangrijk. Maar als dan uiteindelijk er bewoners klagen... wij vinden het te hoog. Nog Jacob Snijders, ook voor mij een goede vriend van Arjen Dubbelaar... die zegt ook van het Bezuidenhout, wijkberaad, die zegt... ik vind het te hoog.
0: Want waarom zou dat te hoog zijn?
1: Nou, omdat je krijgt last van windhinder, schaduwwerking op de Koekamp. Eigenlijk dat wat nu in de zon...
2: Je hebt ook nog geen bezonningsstudies gezien.
1: Nou, jawel, Arjen.
2: Ja, maar ook Arjen,
1: jawel, want we hebben dat gezien bij het PUC van die 180 meter... die jij hebt vastgesteld.
2: 185 plus kroon.
1: Die meter... Daar hebben we bezonningsstudie gezien. Daar hebben we windhinder gezien. Waarvan ik vond als VVD dat een onaanvaardbaar risico is... op de leefbaarheid van de stad.
0: Want over die windhinder... Ik heb hier ooit een keer aan de andere kant van het stadhuis gestaan... met een woordvoerder van een wethouder. En die zei tegen mij... ik heb alle onderzoeken gelezen. Die zeggen allemaal dat het hier niet moet waaien. En toch waait het er.
1: Ja, het
0: waait. Hoe kan dat het altijd zo waait om die torens? En wat kan je daartegen doen?
1: Nou ja, eigenlijk, ik heb zelf bouwkunde gestudeerd in Delft. En je weet dat als je hoog bouwt, dat je uiteindelijk meer wind krijgt. Dat is eenmaal zo. Als je dat combineert met uiteindelijk minder zon, dan wordt het ook nog eens koud. Want een beetje winter kan je nog wel tegen. Maar als er ook nog geen zon is, dan is het gewoon koud. Dat eigenlijk de turfmarkt is al een soort tochtgat. Hè? Ja. Dat wordt alleen maar erger als je dat op andere plekken ook gaat doen. Wat je eigenlijk zou moeten doen, is dat je veel meer ruimte op straat hebt naast die grote torens. Alleen die ruimte hebben we niet in Den Haag. Dus dat, daar zitten we ook een beetje mee in het probleem. Hè? We hebben in Den Haag niet de ruimte om eigenlijk op één plek een grote toren neer te zetten met veel ruimte eromheen, zodat je bomen kan plaatsen, want die bomen kunnen wind afvangen. Je kan ook zorgen dat je het iets smaller naar boven toe maakt. Voor jongen noemen we dat.
0: Ja.
1: Dat zijn ook wel opties. Alleen, ja, dat ik ga me echt afvragen of dat hier goed gaat lopen bij die 230 meter. En ik vind het echt belangrijk om te zeggen, je moet een stad samen willen bouwen met de mensen die er ook omheen wonen. En dan moet je ook compromissen sluiten. Een mooi breed compromis wat breed wordt gedragen door bewoners en breed wordt gedragen door de politiek. En nu zie ik vooral een plan wat 185 meter plus kroon mocht. Het wordt 230 meter uiteindelijk. Nou, daar hebben wij niet voor gekozen als raad. En dat is verkeerd.
0: En dat is alleen het fysieke gebouw, de bouwhoogte en hoe dat gebouw invloed heeft. Maar ja, daar komen natuurlijk ook honderden, misschien duizenden mensen in wonen. En dat heeft ook druk op de stad. Waar moet je bij hoogbouw rekening mee houden? En dan is een kernwoord altijd hier in de gemeenteraad voorzieningen.
1: Ja.
0: Arjen, wat komt daarbij kijken bijvoorbeeld?
2: Nou, heel veel. Je moet daar als ontwikkelaar rekening mee houden. En dat komt tijdens de planfase komt dat natuurlijk naar voren. Wij hebben er als raad referentienormen vastgesteld, waarbij daar rekening gehouden moet worden met voorzieningen binnen een bepaald gebied op het moment dat je daar wil realiseren. We zijn al jaren bezig over een LER. Die gaat daar dit termijn gaat hij daar komen, ben ik van overtuigd.
1: Ook samen met D66 gaat het komen, denk jij, Arjen? Ja. Nou ja, dat is de partij die het jarenlang heeft tegengehouden.
2: Volgens mij hebben we de voorbeelden al gezien. En dan inderdaad met een leefbaarheidseffectrapportage kan je natuurlijk heel goed zien wat er nodig is binnen een bepaald gebied. En daar zal op voorhand daar wel duidelijkheid over moeten komen. Want die mensen die daar straks wonen, daar komen ook kinderen te wonen. Die willen ook naar school, die hebben ook huisartsen nodig. Die hebben fietsenstallingen nodig. Dus daar wordt door de mensen die daar verstand van hebben echt al over nagedacht. En gelukkig hebben wij in de afgelopen, nou ja, Rutger is ook een tijdje raadslid, maar in onze tijd in de raadzaal hebben wij dat meermaals onder de aandacht gebracht. En er zijn al verschillende discussies over gevoerd. En het staat tegenwoordig gewoon op de agenda dat daar over voorzieningen nagedacht moet worden.
1: Ja, alleen er wordt vooral nagedacht en er wordt er weinig gedaan. We hebben Laakhavens vastgesteld en daar heeft gelukkig Arjen een achterdeur in gemaakt, zodat ze in de onderhandelingen, dus ik neem aan dat Arjen allerlei aanpassingen gaat doen samen met D66 aan Laakhavens, om te zorgen dat de voorzieningen op orde komen, vooral het groen. En dat geldt ook bij de Bellevue en andere hoge torens. Je kan niet 8 vierkante meter groen die we hebben beloofd aan mensen per nieuwe woning die wordt toegevoegd in het CED, om die toe te voegen. Want waar doe je dat dan? Je kan geen voetbalvelden maken, want die heb je niet.
0: Nou, en dat is groen. Maar jullie staan ook allebei een beetje bekend als de autopartij. En ook in die woontorens komen waarschijnlijk mensen te wonen die misschien wel een auto willen. Hoe zit dat met parkeren voor mensen in een woontoren?
1: Op zich denk ik, rond de grote stations kan je echt wel uit met wat minder parkeerplekken. Dat vindt de VVD ook al jaren. Omdat je uiteindelijk daar mensen wil hebben wonen die ook veel het openbaar vervoer gebruiken. En dat zijn de best verbonden plekken van de stad. Dus dat is ook dan kiezen. Hè? Je kan dan niet alles doen. Want als je zegt, we doen ook nog voor al die woningen. Hè, er gaan dan 1800 woningen over Bellevue. 1800 parkeerplekken bouwen is gewoon, dat kan niet. Dat kan wel, maar dan heb je geen betaalbare woningen meer. Dus dan is het kiezen of parkeerplekken of betaalbare woningen. Overigens zeggen we als VVD, draai nou een beetje meer aan die knoppen van de betaalbaarheid, zodat je makkelijker uit kan in de business case. Maar al die parkeerplekken bouwen gaat gewoon daar niet. Dat zal je dan anders moeten doen.
0: En Arjen, deel jij dat inzicht?
2: Ja, ik deel dit standpunt van Rutger wel, van de Haagse VVD. Ja, dit is heel spannend. Sterker nog, dit is voor mij als woordvoerder ruimtelijke ordening binnen mijn partij afgelopen jaren wel een van de spannende thema's geweest. Omdat dit bij ieder groot bouwplan stond dit op mijn lijstje. Hoe ga ik hiermee om? Omdat wij als Hart voor de Waag anders, een van de weinige partijen in onze stad, anders aankijken tegen automobiliteit. Nou ja, maar er moet wel gebouwd worden. En ik heb heel vaak bouwplannen wel gesteund, terwijl ik het niet eens was met de invulling van de parkeernormen. Dus ik, Het staat ook gelukkig, stond ook gelukkig in ons verkiezingsprogramma dat wij vinden dat de parkeernormen van CID Binkhorst, die de VVD wel heeft gesteund destijds, maar Hart van Haag niet, dat daar onderzoek gedaan moet worden of die nou niet aangepast moeten worden. Omdat ik zie dat die in de praktijk voor bepaalde effecten zorgt die vervelend zijn voor de leefbaarheid. Dat zie je bijvoorbeeld op de Binkhorst. Daar is echt gewoon te weinig parkeerplek.
1: Ja, daar zijn we het eens over.
2: Oké, nou ja, goed. Dus, en bijvoorbeeld deelmobiliteit, dat wordt dan bijvoorbeeld niet afgedwongen. Dus die projectontwikkelaar die krijgt een vermindering van de parkeernormen met de toezegging dat die deelmobiliteit gaat infietsen in zijn project. En vervolgens komt het er niet. Dus die parkeernormen CID Binkhorst, daar moet echt wat aan gebeuren. Maar het blijft altijd heel lastig hoe je dan met bouwplannen omgaat. En ik denk dat bij de Bellevue, dat is weer zo'n project. Bovenop het station, daar moet je een uitzondering maken. Dat kan niet anders.
0: Nu staat onze columnist Marcel Vrek al bijna in de startblokken. Maar ik hou hem nog heel even aangelijnd. Want ik heb nog één laatste vraag. Jullie partij, Arjen, Hart van Haag, is deze week opnieuw in gesprek gegaan met D66 voor een coalitie. Hoe komt het, nog heel snel even, hoe komt het dat jullie toch wel weer met D66 zijn gaan praten?
2: Dat zou je toch echt even aan Richard moeten vragen. We weten dat jullie nauw contact hebben met elkaar. Ja. Wij hebben intern afgesproken dat dit onderwerp echt via Richard loopt. Natuurlijk worden wij als fractie en partijprominenten nauw aangehaakt. Maar ik wil de broedende kip gewoon echt niet storen. Dus het is gewoon verstandig om daar aan vast te houden. Dus als je iets over dit onderwerp wil weten, wat ik echt begrijp, want ik vind het net zo spannend als jullie.
0: Maar heeft deze partij prominent vertrouwen in deze tweede formatiepoging met D66?
2: Ik heb vertrouwen in Richard de Mos. Ik denk dat deze man in het college moet komen. Dat verdient hij na een dubbele vrijspraak. Ik heb 100% vertrouwen dat dit voor Hart van Den Haag goed gaat komen. En dat Richard daar absoluut zijn best voor gaat doen.
0: Dan gaan we kijken of onze columnist Marcel Vrek datzelfde vertrouwen deelt.
3: Uiteraard.
0: En
3: het enige wat we hebben, vertrouwen. Toch?
0: Gaat jouw column daar ook over?
3: Nou, ik denk wel dat het voorbij komt. Meer kan ik er nog niet over vertellen, maar
0: Dan zou ik zeggen, ga van start.
3: Ik denk het wel, Maxime. Stadgenoten, afgelopen woensdag reisde ik door het land en zag net als vele anderen enorme rookwolken overtrekken. Dus ik dacht meteen, de viering van het kampioenschap van ADO is lekker op stoom. Maar het bleek de grootschalige brand op de Veluwe te zijn, waar ze bij het harde ter militaire lering en iets minder vermaak de oorlog aan het simuleren waren. Alleen de bijbehorende vlammen en rookwolken waren echt. Naar verluid werden deze monstrueuze vlammen zelfs in Engeland opgemerkt. Een land dat op het gebied van donkere wolken zeker de laatste tijd toch wel enige gewenning kent. Nederland in brand, terwijl de regering Jette erbij ligt zoals bultrug Timmy altijd lag. Doet ook de natuur een duit in het zakje, want de natuur ligt niet en is zoals bekend vreed. Neem die bultrug, die wordt nu met hernia en wat al niet naar de open zee vervoerd, waar hij wellicht machteloos in de diepte zal zinken. Tjus! Timmy. En om de vergelijking met onze machteloze minderheidsregeringetje nog even af te maken, interne kreupelheid is moeilijk te helen. Wat dat betreft verheug ik me op de hernieuwde reddingspoging van het huwelijk tussen de bultruggen Richard en Jozef. Is daar nog enig vuur in te blazen? De omstandigheden lijken gunstig. De kurkdroge natuur dwingt ons tot een samenwerking die niet alleen met water, maar ook met liefde zal moeten worden besprenkeld. Een waarschuwing werd deze week al afgegeven nabij het Zuiderstrand, waar de boel in lichte laaien stond. Inderdaad, niet ver van het altijd licht ontvlambare Duindorp, waar de bewoners die daar soms in de zomer uit verveling de brandkranen opendraaien, dat nu in april alvast konden doen. Niet dat het hielp, want de slangen haalden het niet naar het fikkende duingebied. Zo moest de brandweer met loeiende sirenes water naar de zee dragen. Een symbolisch ogende daad waarvan ik de duiding maar even aan mij voorbij laat gaan. In ieder geval wist men de brand onder controle te brengen. Want ja, onze brandweer kan dingen waartoe de politiek niet altijd in staat is. Het was toch enigszins surrealistisch. De paden die ik zo vaak beloop en befiets plotseling als hot nieuws in het NOS-journaal voorbij te zien komen. Vol scheurende en spuitende brandweer, auto's en lieden. Dan word je overvallen door een vreemde mengeling van bezorgdheid en trots. Jouw wereldje is opeens nieuws. Ik had dat ook ooit ergens in de jaren 70, toen het gevangeniskoor Ut Captivi Gaudiant door gevangenen werd gegijzeld in de Scheveningse strafgevangenis. Ik kende dat koor goed. Mijn grootvader was daar vele jaren lid van en stond nu opeens in een groepsfoto op de voorpagina van de Telegraaf. Door een godswonder, zoveel jaren in dienst van de heer Zingen, had voor hem blijkbaar toch geholpen, was hij die avond van de gijzeling toevallig op bezoek bij mijn oom, een van de weinige keren dat hij verstek moest laten gaan. De gijzeling werd uiteindelijk met geweld beëindigd. De gegijzelde koorleden hebben er de rest van hun leven last van gehad. Ik wil maar zeggen, het leven bestaat uit vreemde tegenstrijdigheden. Wat dat betreft moeten wij hoop houden dat D66 en Hart voor Den Haag er samen uitkomen. De MOS heeft in ieder geval inmiddels zijn verklaring omtrent gedrag. Dat vind ik een hele rare term, want als je dat zo hoort, dan kan er van alles over bepaald gedrag verklaard worden. Goed beschouwd is deze column ook een reeks verklaringen over het gedrag van allerlei personen. Al moet ik toevoegen dat die verklaringen niet altijd afdoende zijn, omdat ik veel weet, maar toch echt niet alles. Maar ik hoop echt dat Hart voor Den Haag en D66 eruit komen. Het zou een voorbeeld zijn voor de ganse natie. Want die eindeloze reeks kinderachtige politieke spelletjes die overal voor stagnatie zorgt, hangt ondertussen iedereen mijlenver de keel uit. Zeker in een week waarin wij de vorige wereldbrand uitgebreid herdenken, dienen we elkaar de hand te reiken. En snel ook, laten we gaan als de brandweer. En dan mag er nog één keer rook vrijkomen, maar dat zal dan wel witte rook zijn. Hou je Haags, geniet van het goede, gedenk. Maar denk ook aan het heden en de toekomst. Tot snel.
0: Heel erg bedankt, Marcel Vrek. En ook nog bedankt Rutger Ridder van de VVD en Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Dit was Spuigast voor deze week. Volgende week is er nog steeds reces, dus wordt even kijken wat het dan gaat worden. Maar er zal vast wel weer wat nieuws zijn. Laten we hopen dat het niet opnieuw uit de formatie komt. Tot volgende week.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden op en rond de boulevard van Scheveningen. 3 personen werden aangehouden voor mishandeling. De 4e aanhouding was voor belediging. Jongeren riepen elkaar via sociale media gisteravond op om naar de badplaats te gaan. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten op Scheveningen. Toen liep het volledig uit de hand. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust op Scheveningen van gisteravond onacceptabel. Geweld en intimidatie, zeker richting hulpverleners, tolereren wij nooit, aldus de burgemeester. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten vrolijk met een toeter of een zwaai. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. En met deze vaste uitspraak gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
5: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag achter zo'n schermpje zitten.
6: Heb je dan ook een favoriete tram?
5: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
4: Nou, nog filosofisch ook voor die leeftijd. Het weer dan nog, een wisselvallende zaterdag, regenachtig, bewolking. Hier en daar toch wat blauwe lucht en zon. In de namiddag kans op onweer, dan kan het flink gaan losgaan. Code geel is door KNMI afgegeven vanaf 5 uur vanmiddag. Maximum temperatuur 18 graden. Dat was hem. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: het leuk als je dit me van school afhaalt.
1: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
2: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
3: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden op en rond de boulevard van Scheveningen. 3 personen werden aangehouden voor mishandeling. De 4e aanhouding was voor belediging. Jongeren riepen elkaar via sociale media gisteravond op om naar de badplaats te gaan. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten op Scheveningen. Toen liep het volledig uit de hand. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust op Scheveningen van gisteravond onacceptabel. Geweld en intimidatie, zeker richting hulpverleners, tolereren wij nooit, aldus de burgemeester. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten vrolijk met een toeter of een zwaai. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. En met deze vaste uitspraak gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
7: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
8: Heb je dan ook een favoriete tram?
7: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
6: Nou, nog filosofisch ook voor die leeftijd. Het weer dan nog, een wisselvallende zaterdag, regenachtig, bewolking. Hier en daar toch wat blauwe lucht en zon. In de namiddag kans op onweer, dan kan het flink gaan losgaan. Code geel is door KNMI afgegeven vanaf 5 uur vanmiddag. Maximum temperatuur 18 graden. Dat was hem. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: It was almost love. It was almost love.
1: De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden op en rond de boulevard van Scheveningen. 3 personen werden aangehouden voor mishandeling. De 4e aanhouding was voor belediging. Jongeren riepen elkaar via sociale media gisteravond op om naar de badplaats te gaan. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten op Scheveningen. Toen liep het volledig uit de hand. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust op Scheveningen van gisteravond onacceptabel. Geweld en intimidatie, zeker richting hulpverleners, tolereren wij nooit, aldus de burgemeester. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten vrolijk met een toeter of een zwaai. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. En met deze vaste uitspraak gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
7: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag achter zo'n schermpje zitten.
8: Heb je dan ook een favoriete tram?
7: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
6: Nou, nog filosofisch ook voor die leeftijd. Het weer dan nog, een wisselvallende zaterdag, regenachtig, bewolking. Hier en daar toch wat blauwe lucht en zon. In de namiddag kans op onweer, dan kan het flink gaan losgaan. Code geel is door KNMI afgegeven vanaf 5 uur vanmiddag. Maximum temperatuur 18 graden. Dat was hem. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden op en rond de boulevard van Scheveningen. 3 personen werden aangehouden voor mishandeling. De 4e aanhouding was voor belediging. Jongeren riepen elkaar via sociale media gisteravond op om naar de badplaats te gaan. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten op Scheveningen. Toen liep het volledig uit de hand. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust op Scheveningen van gisteravond onacceptabel. Geweld en intimidatie, zeker richting hulpverleners, tolereren wij nooit, aldus de burgemeester. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten vrolijk met een toeter of een zwaai. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. En met deze vaste uitspraak gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
2: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag achter zo'n schermpje zitten.
3: Heb je dan ook een favoriete tram?
2: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
1: Nou, nog filosofisch ook voor die leeftijd. Het weer dan nog, een wisselvallende zaterdag, regenachtig, bewolking. Hier en daar toch wat blauwe lucht en zon. In de namiddag kans op onweer, dan kan het flink gaan losgaan. Code geel is door KNMI afgegeven vanaf 5 uur vanmiddag. Maximum temperatuur 18 graden. Dat was hem. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goeiedag. Ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. Vier mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan Den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
4: Taf is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
5: Heb je dan ook een favoriete tram?
4: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
3: Nou, en die kan op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallig wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig. Maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks Restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
3: Taf is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
4: Heb je dan ook een favoriete tram?
3: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
2: Nou, en die kan op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond, code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallig, wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig, maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het nieuws.

Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
5: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
6: Heb je dan ook een favoriete tram?
5: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
4: Nou, en die ken op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond, code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallige wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig, maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

0: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
3: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven in plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
4: Heb je dan ook een favoriete tram?
3: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
2: Nou, en die kin op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallige wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig. Maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
2: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven in plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
3: Heb je dan ook een favoriete tram?
2: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
1: Nou, en die kan op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallige wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig. Maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: samen.
1: Fireball.
2: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. Vier mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
1: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven in plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
2: Heb je dan ook een favoriete tram?
1: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
0: Nou, en die kan op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond code geel, dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallige wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig, maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100%
4: Haags. Tot 11 uur Royal Dance Grooves. Met DJ Keizer

Thank you.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
1: Taf is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven in plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
2: Heb je dan ook een favoriete tram?
1: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
0: Nou, en die ken op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond, code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallig, wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig, maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.

0: nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
2: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
3: Heb je dan ook een favoriete tram?
2: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
1: Nou, en die ken op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond, code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallige wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig, maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
2: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
3: Heb je dan ook een favoriete tram?
2: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
1: Nou, en die kan op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallig wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig. Maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang tram